0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jette, die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

So call me when you.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Live. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessekus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie.

de Franse radio zijn quota voor de hoeveelheid Franstalige muziek die minimaal uitgezonden moet worden. Dat is nog steeds zo. En daarom zijn er van een aantal grote hits ook Franstalig ingezongen versies. Deze zat sinds vorige week toen ik de Engelse draaide in mijn hoofd. Goede reden om die te draaien. Goedemorgen. Een paar minuten na 10 uur. Na 9 uur, Tom. Goedemorgen. Echt nog even wakker worden. Dit is de slow start tot 10 uur dan. Elke zaterdag en zondag op IJs Radio. Bon Jovi, Midnight in Chelsea.

In 1983 maakte ze haar muzikale debuut als lid van de band Blue Zone. Had een heel klein hitje met On Fire. Toen kwam in 1989 de hele grote hit van Cold Cut, People Hold On ook. Fijn om weer eens te draaien. Dat was vooral de start van de carrière van Lisa Stansfield. Je hoorde uit januari 1992 All Woman. Dit is Tame Impala en Borderline.

en Sweetest Smile. Je hoort, als je al iets van Black hoort, meestal Wonderful Life, ook uit 1987. Maar dit is stiekem natuurlijk voor de zaterdag en zondagochtend een veel lekker liedje. Je hoort Sweetest Smile en ook nog daarvoor iets meer herrie van Tame Impala en Borderline. Ja, iets meer gitaren. Sorry. Bij deze David Lee Roth. And Just Like Paradise.

Misschien is het duidelijk dat ik deze playlist samengesteld heb op een hele mooie zonnige dag. Dat blijft het niet het komend weekend. Buien met regen, soms ook zontemperatuur 15 graden. En dat geldt zowel voor de zaterdag als voor de zondag. Dus ja, maar goed, wij gaan gewoon door met zonnige muziek draaien. Dit is Ice Radio, de slow start. New York City uit de 70s met I'm Doing Fine Now. Uit diezelfde heerlijke jaren 70 qua muziek nu Colin Blunstone.

vrolijk deuntje. I'm doing fine now. Het gaat prima met me. En dan, zonder jou. Het leven gaat een stuk beter zonder jou. Ik wil een beetje een gek liedje om naar het Nederlands te vertalen. Daarom laten we maar in het Engels de New York City. En I'm doing fine now. Dat klopt. En dat komt ook omdat we aan het begin zijn van het weekend. Misschien wordt het weer niet helemaal top, maar wel gewoon mooi weer om bij de radio te zitten. Beetje Formule 1 kijken. Beetje chocolademelk met slagroom dit weekend. Dan komen we het wel door met elkaar. YouTube. Windows in disguise.

Ik zocht iets van Mary J. Blige om te draaien, omdat ik er altijd heel blij van word. Recent ook een track van haar gedraaid heb. No More Drama, volgens mij. Dit heeft ze samen met George Michael gemaakt. En is natuurlijk een remake van een Stevie Wonder klassieker. Het is zo'n beetje 9:45. Ik vind dat het tijd wordt voor een beetje ochtendgymnastiek. Ik draaide de afgelopen paar weken steeds ook een wat meer uptempo track in de slow start. Krijg ik goede reacties op. Dus ik dacht, nou, kan ook allemaal. Hè. Geen playlist, maar passie. Gewoon je eigen muziek. En dan krijg je vanzelf wel je luisteraars een beetje mee. Ik zal het daarna meteen goed maken met gitaren van de Hooters. 25 Hours a Day. Die hoor je na deze van Gusto. En Disco's Revenge.

In Amerika een grote band. In Europa hadden ze niet zo superveel hits. In 1988 natuurlijk Satellite als kritiek op de vele tv-dominees die toen het scherm beheersten. En pas in 1993 kwam deze erachteraan. De Hooters en 25 Hours a Day. Nou, dat zijn wij ook. 1 uurtje minder. Maar goed, wel dag en nacht de allerlekkerste muziek. Geen playlist, maar passie hoor je bij ons. Dit is Miley Cyrus. Tot volgende week.

0: Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. Een vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

Ik weet het, er is al een meer recenter album van Tame Impala uit. Maar dit is het album daarvoor. Slow Rush uit 2020. Zo ontzettend goed deze track. One More Year met die zwevende synthesizer. Dit dus. Heel goed, fijn. Nou goed, het is het tweede uurtje hier op Ice Radio. De zaterdag is begonnen, dankjewel Tom Boon. Ik ga uurtje 2 doen, een man in Hongkong. En uurtje 2, trekje 2, is deze.

podcast zitten luisteren over Jay-Z. En dat vond ik wel interessant. Ik ga gewoon even luisteren. Het was een uurtje, dus dan ben je gauw mee klaar. En toen kwam ik tot denken dat ik ontzettend veel tracks van hem toch echt wel kende. Terwijl je dat maar vooraf had gevraagd, had ik misschien al 5, 6 zo op kunnen opnoemen. En het grappige is dat al zijn nummer 1 hits deed hij samen met allerlei dames. Onder andere Alicia Keys, zijn eigen vrouw, Mariah Carey en ook Rihanna. Dit was gewoon hemzelf, gewoon H to the Izzo met leuk verknipt verplakt. ABC van The Jacksons. Een goede track. Jay-Z, dat was hem hier op Ice Radio. Dan ga ik nu nog meer hip-hop doen. Iets nieuws van Q-Tip, MC Light en Mos Def.

Jaren 90 trip-hop, waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. The Aloof, One Night Stand. Waanzinnig goed vind ik dit. Ik heb dat allemaal van ze in de kast staan gekocht in die periode dat je al dat soort albums kocht. Niet alleen de Massive Attack en de Portishead, maar goed, de Mojibas, noem maar op. Allemaal kocht je het. En allemaal gave muziek eigenlijk. Ook gave muziek. Gaan we helemaal naar Italië. Naar Ornella Vanoni met L'Appuntamento.

De stevige country rock, dat vind ik cool. Dat was de Cadillac 3 hier bij Huis Radio met Slow Rollin'. En muziek die uitstekend past in de serie Landman. Heb je die gezien? Van Taylor Sheridan is dat met Billy Bob Thornton over olieboren. En die Taylor Sheridan die maakt heel veel coole series. Lioness vind ik ook heel goed, net klaar. Op Sky Showtime kan je dat kijken. Trouwens, al die dingen kan je daar zien. Yellowstone, dat was natuurlijk een bekende. Dutton Ranch, allemaal goed. Allemaal gave dingen maakt. Ja, goed. Nou goed, dat was dat eventjes. Eventjes wat film- en tv-tips tussendoor. Orbital vind ik cool. Sleaford Mods vind ik cool. Gaan ze samenwerken. Dirty Red, nog geiniger.

geloof niet dat ik moet zeggen wie dit album van Mavis Staples geproduceerd heeft. Het album heet Time Wait for No One. En natuurlijk Prince zat hierachter. Dit is de track Train hier bij Ice Radio. Hier moet ook een keer voor de gein het trekje Jaguar gaan. Nou, dat is bijna gewoon on-Mavis Staples-achtig. Dat is gewoon pure Prince, want de geilheid druipt daar gewoon vanaf. Goed, dan gaan we even met de jaren 80 classic Break My Stride. Dit is Matthew Wilder.

denk dat DJ Richard ook wel kan waarderen. Kid and Play hier op Ice Radio. Echte old school hip-hop. Rolling with Kid and Play. Ik heb dat enige album van ze in de kast staan. Erg geinig. Goed, even dit doen. OMD, Talking Loud and Clear. Eén laatste track van mij alweer deze ochtend.

dat zag dat ik net niet helemaal uitkwam met de tijd. Ik denk, nou, dan kan ik eventjes plaats maken van een heel klein kort nummertje. En dan ga je toch al gauw naar Little Richard of naar Fats Domino. En deze leuke track is I'm Walking van Fats. Dat was dus echt een laatste track van vanochtend. Ik ga ze ook overdragen naar halen. Maar zit klaar in de bovenkamer daar in Schalkwijk Harlem AA. DJ Rest voor de Rest Radio Show. Laatste track is een belofte die ik gedaan had toen ik Werewolves from London van Warren Zevon draaide. Dat was deze track, Kid Rock, All Summer Long. Zeker zit erin gebruikt. En die andere natuurlijk, Sweet Home Alabama. Veel plezier met Reds. Tot volgende week.

0: until we decided this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu DJ Rats.
7: I was 21 years.

Oh, hij was echt 21 toen hij dit schreef. Vandaar die ongelofelijke prachtige openingslijn. Ik vind het misschien wel een van de allermooiste. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now. En dan zegt hij, but I won't be for long. Time hurries on. And the leaves that are green turn to brown. Toen ik deze dagen liep, kwam dit nummer op een gegeven moment bij me op. Omdat ik dacht, ja, het is nu echt herfst aan het worden. Maar het is zo'n mooie, mooie kleine tekst eigenlijk. Once my heart was filled with the love of a girl. I held her close, but she faded in the night. Like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown. Ja, prachtig. Het is melancholisch, maar het is ook meer... Het is, ik vind het zo mooi. Ja, prachtig hè. Oh, mooi. De rest van de tekst is... I throw a pebble... Want ik had het tekstvelletje even voor me. Vooral voor dit zinnetje. I throw a pebble in a brook and watch the ripples run away. They never made a sound. And the, oh, die is zo mooi. Ja. And the leaves that are green turn to brown. Ja, een beetje. In deze tijd kan je wel een klein beetje... Ik merk dat wel enigszins om me heen. Nou, niet wat melancholisch. Dat klinkt, maar meer een beetje beschouwend, zeg maar. Weet je wel? Dat de tijd weer eventjes een andere... weer verder gaat, zeg maar. En gisteravond had ik dat ook. Hey, dat ik dacht, het is even andere tijd. Ik bracht mijn zoon. Die was heerlijk. Had hij bij mij gegeven. Oh, wat ziek te praten trouwens gelijk. Oh, op de vroege ochtend zaterdag. Ik vind het ook fijn om hier weer radio met jou te maken. Lekker de muziekjes draaien. Maar goed, mijn zoon die had gisteravond bij me gegeten. Was hartstikke fijn, mijn oudste. En mijn jongste die, ook natuurlijk. En we liepen terug. Want hij sliep bij zijn moeder. En toen werden we overvallen door een regenbui. Heb je die gisteravond meegemaakt, vrijdagavond? Het is echt zaterdagochtend bij mij. Ik heb 10 meter door de regen gelopen en ik was zeiknat. Het was alsof er 6 douchen aan werden gezet. Mooi man, ja. Vrienden, dit is de Rats Radio Show. En ik wilde eigenlijk zeggen, als je dat ook een klein beetje hebt, zoals de mensen, wat ik wel een beetje zie, dat het toch een beetje doet. Ga nou vooral op de achterste stoel zitten, zou ik zeggen. De achterste stoel van de bioscoopzaal waar je de film het beste kan zien in de afstand, zeg maar. Nou goed, laat ik dat erbij zeggen. Vrienden, het is de Rats Radio Show. Ik las dat Sass Jordan is overleden. Wauw, zij is een vrouw in de rock in de 90s. Toen werd het echt gedomineerd nog door mannen. Maar je hebt wel Melissa Etheridge. Maar zij was niet zo heel bekend, maar wel heel erg goed. En ik wil deze draaien, Make You a Believer. Het nummer wat ik erachteraan draai is eigenlijk wel bijzonder ook, omdat ze die vaak zong. Ik heb haar 1 keer gezien in de Melkweg. Ja, echt in de Melkweg. En toen had ze een in-store in de Fame Music. En daar was ik ook bij in de middag. En toen zong ze, toen zette ze het nummer in. Van het nummer wat ik daarna ga draaien. En toen riep ik dat nummer. Ik had gelijk wel zeggen. Starman. Dat riep ik, maar ik stond vrij vooraan. En toen zei ze tegen, toen keek ze me aan. En toen zei ze, yeah, Bowie. Dat was een mooi moment. Oh, Sass Jordan. Ze is omringd door familieleden. Dus dan is ze overleden in een ziekbed. En ze was slechts 63. Goed hoor dit. Make You a Believer. Ook een mooie tekst. Vrienden, dit is de Rats Radio Show. Good morning.

brengt bij mij herinneringen naar boven. Oh man, mag ik dit nog? Ik heb net al veel zitten praten, maar ik zal zo meteen wat meer muziek draaien. Maar ik heb hier ook nog wel iets moois over, hoor. Starman draai ik, omdat ik net zit te vertellen dat Seth Jordan die vaak zong. Ik zit net even op te zoeken van wanneer was dat ze dat zong. Ze heeft in 1994 de Melkweg gespeeld. Daar heeft ze dit toen in de middag gespeeld en in de avond volgens mij ook. Maar Seth Jordan heeft dus ook meegedaan in 2019 en 2020 met een hele Bowie celebration met Mike Garson, vaste pianist. En ook met Corey Clover van Living Color, waarbij ze deze altijd zong. Dus dat deze toen al in het begin. En gaaf. En dan is het toevallig weer Starman, waar ik dus, en dat heb ik al uitvoerig verteld, maar daar kom ik zeker nog wel een keer op terug als ik de radio blijf doen. In mei was ik in Londen. En daar ben ik naar die tentoonstelling geweest van Bowie. En daar kwam ik op door een soort krankzinnig iets. Kwam ik echt in een ruimte waar ik echt spullen mocht aanraken. Onder andere de gitarist. En dus het prachtige pakje. Dat is een klein pakje, hoor. Ik heb het echt in mijn handen gehad. Ik moest wel handschoentjes aan. Van Starman, wat hij tijdens Top of the Pops heeft gedraaid. Wat echt een enorm belangrijk optreden is geweest. Dat heb ik dus. Dus dat is Starman. Dit, gek, hè? Dat zit er in mijn hoofd. Vind ik dat muzikaal heel erg mooi. Ja, man. Dat was een avontuur. Ik was daar met Esther. En Bowie. Nou, daar kom ik nog wel een keer op. Laat ik gewoon muziek gaan draaien. Want anders zit ik veel te brabbelen. Maar je kent me ook wel een beetje, hè? Ja, hey. Het is ook wel een beetje rats, hè? Nou.

volgens mij echt ook op Spotify, maar ik ken hem vooral onder de naam van toen, Terrence Trent D'Arby. Dance Little Sister, ja man. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent. Dit is de Rats Radio Show. Het is echt zaterdagochtend bij mij. Ik kijk naar links.

mooi man. Goeie hits hoor, deze dude. Dance Little Sister, Sign Your Name. Prachtig, prachtig. Ik heb trouwens helemaal niet mijn grote vrienden Ton, net van 9 tot 10. En Mark, bedankt. Zulke fijne songs weer. Ja man, het is zaterdagochtend. Wat een heerlijke ochtend hebben wij toch. Hè? Ik vind ze zo goed, die Ton en Mark. Gewoon welke muziek ze draaien. En wat ze erbij vertellen. Vaak veel meer muziek dan mij. En ik hoorde net bij Mark ook een track, hè, van Mos Def. Nog een hiphopper. En Q-Tip van A Tribe Called Quest. En Mark en ik houden allebei enorm van die hiphop. Dus ik dacht, hey, Mark, vindt goed dat ik nog één Q-Tip draai, want ik vind hem echt een van de allerbeste MC's. Jij ook volgens mij. Van zijn solo-album Won't Trade. Het is een kort nummertje hoor. 2:50 zoiets. En geweldig. Q-Tip, Won't Trade. 2 keer Q-Tip op de zaterdagochtend. Dat mag best. Hij is een van de allerbeste, vind ik. Hier, moet je horen.

Q-Tip. Ik denk mijn favoriete hip-hop artiest. Samen met Big Daddy Kane en Rakim. En misschien ook wel Grandmaster Melamel. Geweldig. Hey, Mark, die wees mij trouwens op iets. Ik wil er heel even op terugkomen. Ik zit al lekker te babbelen, maar ik neem mijn muziek zeer serieus. Ik heb verleden week iets gedaan waar ik me een beetje voor... dat ik denk, potverdikke me. Heel af en toe, hè. Ik zit gewoon hier... Ik zal even zeggen hoe ik erbij zit. Ik zit hier op een voor een iMac en een mengtafel... en nog wat apparatuur wat ik niet helemaal goed snap. En ik zit radio, ik sleep songs in met players. Maar heel af... En ik zit het allemaal live te luisteren. Soms zeg ik wel eens, ik neem het op vrijdagavond alvast op... omdat ik dan zaterdagochtend iets met mijn zoons moet doen. Nu is het zaterdagochtend ietsje eerder dan 11 uur. Dus ik luister nu ook. Ik zei vanochtend tegen Sam. Ik zeg, Sam, zal ik eerst radio opnemen of zullen we eerst gaan ontbijten? Dan gaan we eerst radio opnemen. Dus Sam die zit beneden en ik ga ze hun ontbijten en dan zit ik te luisteren. Het is ietsje eerder. Maar goed, af en toe, dan ga ik ook even naar beneden. Want ik zit echt te luisteren. Hè? Ik hou echt van de songs. Ik vind het heel belangrijk om gewoon lekker mee te luisteren een beetje. Maar af en toe, dan haal ik heel even een bakje thee. Dat deed ik verleden week bij Stand By Me van Ben E. King. En Mark die stuurde mij een appje van wat is dat voor versie, man, die je draait. Dat was een soort re-recorded en echt heel erg. Misschien moet ik hem zo meteen even opnieuw draaien. Misschien moet ik dat nu gelijk maar even doen. Oh, ik heb hem. Oh, dan moet ik niet nog een keer die re-recorden. Want die staat dus in mijn files. En ik het begon wel, maar het was inderdaad... Het was wel trouwens wel Ben E. King. Maar het was niet de Stand By Me zoals we die kennen. Nou, die konden wel een keer. Dit was Q-Tip. Mark draaide... Q-Tip, Mos Def en MC Light. Ook geweldig. Hey, en ik heb volgens mij... zit ik nou echt heel veel te praten. Maar ik heb één dingetje over... omdat ik Q-Tip nou draai. Maar dat vind ik eigenlijk wel... soms is dit deze show... zeg ik iets over meditatie. Dat vind ik heel belangrijk. Maar soms ook kleine dingetjes. Hey, ik heb nou iets. Ik wil je toch een beetje voor waarschuwen. Heb je wel eens gehoord van Q-Fishing? Q-Tip. Nou, ik kom maar op omdat de Q-Tip net zit in te tikken... in mijn playlist dat ik die heb gedraaid. Q-Fishing. Q-phishing. Phishing, weet je wat het is? Hè? Dat er een mailtje dan klik hierop. U krijgt nog €60.000 terug van de Belastingdienst. Of andere stomme dingen. En dat is ook heel sneaky tegenwoordig. Maar Q-phishing, ik had er nog nooit van gehoord. Ik zou zeggen wat er gebeurde. Ik was met Esther, dus in Zuid-Frankrijk, 2 weken geleden. We zaten in een soort paradijs met een B&B, een bread and breakfast. En die was dat was zo verschrikkelijk mooi in het plaatsje Taradeu. Het was half op een berg. Het was prachtig. Het was mooi aangelegd. Het was heerlijk. Het was mooi weer. En het waren een soort 4-5 kleine, niet klein, maar waar mensen konden zitten. Wij zaten in een van die ruimtes. Zwembad, prachtige bomen. Oh man, het was zo mooi. Goed ontbijt. Maar goed, de Q-fishing, je hoort het al, dat is daar dus gebeurd. Het was kleinschalig, dus niet dat je op een heel groot terras zit. Van scan hier je QR-code voor gratis wifi. Want daar ging het om. Dat je denkt, nou, dat kan ik hier beter niet doen. Het was heel klein en het was ook heel afgelegen. Dus niet dat iemand er kon zitten buiten of zo met een vals iets. En die kerel, de B&B-man, was super aardig. We waren de enigen die er waren. En... maar dan ben je er 3 dagen van, oké, we willen wat wifi. Long story short, Esther loopt naar de man toe van, hey, kunnen wij misschien de wifi-code krijgen? Tuurlijk, loop maar even mee. Hier is het boxje voor het complexje. Als je hier de QR-code tikt of aandoet met je telefoon, heb je het gelijk. Nou, dat was, zei hij later, al 100 keren gebeurd zonder dat er maar iets geks was. Maar wat er dus gebeurde is dat Esther, die ziet dat, oké, free wifi. En dan, wat je dan doet is die code in het dikje. En ze zag één ding. Ze zei later dat ze wel van, why, weet je wel. Maar er moest 0,01 cent afgeschreven worden. Dat heb ik ook al eens als ik met mijn Park Mobile een nieuw appje doe. Met een rekennummer. Maar het is een beetje gek dat het met free wifi gebeurt. Maar goed, je staat daar en dit. Ik had er ook op geklikt. En Esther klikte er ook op. En die is echt wel heel erg smart met dat soort dingen. Vervolgens zit zij op haar rekening te kijken en ziet ze later, een dag daarna, van even kijken of iets afgeschreven, dat weet ik niet precies wat ze aan het doen was, maar ze zegt, hé, wat gek, dat is dat bedrag in de rekening wat ik helemaal niet ken. Nou, toch even bellen vanaf daar, zit je in Zuid-Frankrijk.
En van, ik ken het niet. Van, wat is er nou gebeurd? En wat staat er nou? En toen van, hé, dat is datzelfde met volgens mij. En toen kwam de link van, ik heb gisteren iets gescand. Weet je wel? En alleen op 0,1 cent gedrukt. En ze had dus een soort abonnement. En even onderzoeken op internet. Nou, ze is er trouwens wel 2-3 uur mee bezig geweest. Met, en ik zat naast haar af en toe even van, hé, wat is dit dan, weet je wel? Dat is QR phishing. Het gebeurt dus heel vaak, dus be warned. Het gebeurt heel vaak als je bijvoorbeeld, stel nou voor, hè, je bent in het museum. Dan heb je ook een QR-code om naar een schilderij te kijken, meer informatie, dat soort dingen. Het gebeurt dus heel vaak dat criminelen daar een QR-code overheen plakken. Het gekke was dat dat hier niet was gebeurd. Dat ze toch ook een manier vonden om via de provider, wat je dan je wifi ding, dat ook kon. Dus het is heel sneaky. Dus ik zou zeggen, pas op met QR-codes. Niet, kijk, als je je wat een serviceprogramma is dit toch, hè? Kijk, als ik thuis iets met een, ik heb een bericht van de overheid, of ik moet op mijn CZ inloggen, dan moet ik ook mijn QR-code doen, maar dat is dan op mijn eigen computer. Maar we kwamen dus achter dat er een enorm groot iets is nu met QR-phishing. Nou goed, doe je voordeel mee. Good morning. Back to the music. Oh, dit is zo'n mooi nummer, ook voor de herfst, denk ik. I'm learning to fly. Van die geweldige Tom Petty en zijn Heartbreakers. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent.

0: Wel een tekst, man, dit. Prachtig, learning to fly. Yeah.
1: Je weekend start hier, bij de zaterdagochtend, op Ice Radio.
0: Oh man, ze waren bij elkaar in een studio. Alle vier de leden van Talking Heads. Ach man, laat ik ze weer eens even draaien. Dit is van Stop Making Sense, de allerbeste concertregistratiefilm ever. Slippery People, good morning.

Oh man, af en toe is er iets dat hij bijvoorbeeld, hij bestond 40 jaar volgens mij, dat hij in de bioscoop nog een keer draait. Dus onlangs hier in Haarlem was hij ook weer een keer in de bioscoop. Het is zo geweldige film, Stop Making Sense. En ik zat, weet je wat het was, die Talking Heads? Ja, ik zag het op mijn Facebook, algoritme. Die weet dat ik een groot Talking Heads fan ben, klaarblijkelijk. Nou, dat vind ik helemaal goed. Ze waren bij elkaar in... eind september in de studio van Sirius XM. Ik heb het even voor je getekend.

gecheckt. Het klopt. Sirius XM, dus het grootste radiostation. En daar waren ze allemaal. Alle vier. Dus David Byrne en Chris Frantz en Jerry Harrison en Tina Weymouth op de bass. Nou, ze hebben echt een behoorlijke strijd gehad, hoor, in de 90's. Volgens mij ging David Byrne in één keer zomaar weg. En is er ooit volgens mij nog een album geweest, No Talking, Just Heads, van de overige leden. Veel juridisch gedoe en ja, dat was echt een ellende. Ze hebben een, wat zie ik staan? Oh ja, ze hebben een eigen radiostation. Ja, tijdelijk. Het is een soort pop-up store. Pop-up station. Talking Heads Radio op Sirius XM. Dus, en daar draaien ze allerlei bijzondere dingen. Maar ze zaten er echt met z'n vieren. Want ik heb het gezien, dat interview. Stukjes daarvan. Ze zaten er ontspannen bij. Dus dat is al heel wat. Dus de geruchtenmachine was volledig natuurlijk van, zouden ze bij elkaar komen? Ik bedoel, er zijn al echt aanbiedingen van miljoenen en miljoenen dat ze zo kunnen optreden natuurlijk. Ze hebben wel een soort van gezegd. En ze waren echt aan het grap aan het maken met z'n allen. En Dave Byrne keek wel een soort van serieus nog. Maar het was echt heel grappig. Het was heel fijn om te zien. Dave Byrne heeft onlangs nog wel gezegd van, nou, nee, weet je wel, er komt geen nieuw werk van de Talking Heads, er komt ook geen tour. David Byrne is momenteel nog steeds aan het toeren, weet je wel. Dus hij zegt, ik wil zelf vooruitkijken. Maar goed, de geruchtenmachine van, ja, oké, okay, weet je, ja, hij is zometeen ook klaar met zijn eigen solo tour en ze zaten er ontspannen bij. Hoe zou dat zijn, hè? En, maar hij heeft ook een keer ooit gezegd van, ja, weet je, je moet ook niet in het verleden, tenminste, hij had zoiets van, ja, dat was toen. En zo'n beetje met woorden, ik kan het niet citeren hoor, maar van, ja, weet je, dat was toen, was dat mooi. Dat hoeft niet te betekenen dat het nu nog mooi is. Dat is ook een mooie gedachte eigenlijk, hè? Ja man, jeetje mina, de Talking Heads. Goed, vrienden. Red zit veel te praten en ik zeg over het volgende nummer één ding. Een van mijn meest favoriete nummers om op te dansen. Ik ga even opstaan. Ja, oh man, ik zit weer hoor. Ja, maar dit is zo fijn. Oh, dit is Lime, Your Love. Het lijkt Italo disco, maar ze kwamen volgens mij uit Canada. Een vrouw en een man is ook veel over te vertellen, maar dat ga ik nu niet doen. Zo fijn, Lime.

ik was afgelopen zondagavond bij Johan, die je nu net hoorde. Tumble and Fall, het album Pergola, 2001. Dus 25 jaar oud speelde ze integraal al een paar keer. En dat deden ze voor het laatst afgelopen zondag in het Patronaat. En ja, dit is de openingstrack van dat album. Dus daar was het, daar begon het ook mee. Het was echt geweldig. Hij was, Jacco, die was goed bij stem, nog steeds. Fantastische band, niet met de originele leden. Hij is daar ongeveer nog de enige van. Maar wel Robin Berlijn bijvoorbeeld op gitaar was geweldig. Goede bassist ook. En ik vond het mooi, want Tumble and Fall is een mooie tekst. En Jacco die had dit geschreven 25 jaar geleden toen hij leed aan een ernstige depressie in de wijk waar hij toen woonde. In Hoorn is dat volgens mij. En op de straat heette Pergola, maar dat noemde hij dus Pergola, dat album. En Tumble and Fall, en daar zit een mooie zin in. And when the counseling doesn't bring the silence, and when the craziness becomes a boring ride. Uit mijn hoofd, want ik heb dit album heel vaak gehoord. Ik heb er veel mee. Ik vond het heel erg mooi. Het was trouwens echt een geweldige uitvoering. En ze hebben trouwens het hele album integraal gespeeld. En daarna ja nog andere hits. Die ze ook nog hebben, zoals Everybody Knows en Oceans. Dat is heel, heel gaaf. En de band was trouwens zo goed, hè, met die Robin Berlijn op gitaar. En ze hadden, ik heb dat later nog even besproken met een van de jongens uit mijn meditatieclubje donderdagavond. We gaan altijd mediteren, maar we hebben ook altijd nog even een klein muziekpraatje ervoor of erna. Om gewoon eventjes gezellig, dat is ook leuk, een soort mannenclubje. En dan gaat het veel over de muziek. Hij was er ook geweest, een van de boys, ik noem de namen nooit, in Alkmaar. En ik zei, ja, ik vond die band zo goed. En toen zei hij tegen mij, hij zegt, ja, dat is, en ik had hem al herkend. Ik ben zijn naam nou even kwijt, maar dat is de drummer van bijna alle Excelsior bands. Hij speelt ook bij Daryl Ann. Jeroen Klein heet hij volgens mij. Die is zo goed, hè. En die heeft ook gespeeld bij Claw Boys Claw. Dat heb ik een jaar of 5 geleden gezien. Ja, man. Ja. En toen speelde hij er ook bij. Dus zo'n goede drummer. En toen, ik vond het wel leuk om te horen. En nou, ik wil bijna zijn naam noemen, maar zou ik hem niet zo even uitmaken. Want een heleboel mensen hebben een voornaam. Maar hij zei tegen mij, hij zegt, ja, die zoon van hem heeft ook een hele goede drummer. En ik kon een leuke connectie maken. Want toen, Claw Boys Claw speelde toen het nummer Superkid. Oh, die kan ik gelijk wel even draaien. Dat is zo'n geweldig nummer. Hier, die heb ik vast al in mijn eigen file staan. Superkid. Ja, en toen deed een heel klein binky mee van ik denk toen een jaar of 10. Oh, het begint trouwens te regenen hier, zie ik links. Die deed toen mee en hij zei dat hij een hele goede band nu heeft. Vond ik heel leuk om te horen. Het was dus al met al, sorry, ik zit twee dingen door elkaar te halen. Een hele goede band. Maar ik Superkid draai ik volgende keer. Want ik was eigenlijk nog iets, ik had eigenlijk iets beloofd aan hem. Want er is ook nog een heel mooi nummer. Hij was... ik vind ze stom. Steeds. Ik ga het gewoon vragen of ik zijn naam mag zeggen. Want hij was geweest bij... Het is een van de jongens uit mijn meditatieclubje. Dat hou ik heel erg privé ook natuurlijk. Sowieso geen voor- en achternaam. Ik zeg ook niks over ze. Maar hij was geweest naar Star Sailor met Strings. En hij zei, dat was zo mooi. Ik had later nog een filmpje van hem. Dat was echt heel mooi. En toen zei hij, hij zegt, is deze niet mooi om te draaien? Ook voor ons clubje, zeg maar. En voor alles en iedereen. Good souls. Want dat zijn we in wezen natuurlijk allemaal. Ja, dat is misschien een beetje gek om te zeggen. Ik ga morgen weer naar mijn boeddhistisch centrum. En dan probeer ze met compassie naar alles en iedereen te kijken. Ook naar dingen waarvan je wel eens denkt van ja, wat is dat voor gekkigheid, weet je. Ik bedoel, iedereen heeft, nou, de meeste mensen hebben wel zo van ja, Trump, wat een gek is dat toch. Kan je ook met compassie naar kijken. En naar je boze, ik heb helemaal geen boze buurman, maar iemand die in het verkeer... Ik heb het laatst wel gehad. Ik reed weer een beetje op mijn fiets, misschien een beetje te veel naar links, of weet ik het. En ik werd getoeterd, jongen. Het was volgens mij gelijk een middelvinger ook. Bij de grote houtstaat. Ik deed misschien wel iets wat niet helemaal. Misschien zat ik wel een beetje in de weg. Maar gelijk een hele enorme boosheid. Dus ik reageerde eigenlijk door heel vriendelijk te kijken. En van, oh, weet je, jeetje mine. En toen deed hij ook zo'n gebaar van, ah ja, maakt dat niet uit. Dat zijn volgens mij de kleine dingen.
Ook wel mezelf nou niet heel erg besterpelen als ik ook heel goed bezig ben hoor. Maar ik ben... Er was misschien ook wel tijd geweest dat ik boos was geworden over... Wat moet je nou niet doen? Good Soul, Star Sailor.

0: mooi man. Ze waren in Tivoli in de Utrecht. Star Sailor met Strings. En ik hoorde dus dat het heel mooi was. Wat filmpjes van gezien. Mooie band, Star Sailor. Hebben ooit eens opgenomen ook met Phil Spector. Eén nummer. Music was saved, weet je ook weer. Ja, crazy. Star Sailor, mooi man. Het is trouwens heel fijn. Ik wil het misschien wel één keer zeggen. Kan wel heel eventjes. Wij hebben het meditatieclubje op de donderdagavond. Nu met z'n vieren. Als je erbij zou willen. Het is echt ontzettend fijn om te doen. Dan stuur me een berichtje. djrats@iceradio.nl. Wel bespreken zou ik dat nog met de jongens. Of erbij iemand. Ik zeg het nu eigenlijk hardop. Maar als iemand het echt zou willen. Dan denk ik dat ze er wel voor openstaan. Het is echt heel fijn om te doen. Wat we doen. We hebben eerst even een gesprekje. Ik ben niet de leraar. Maar af en toe dan breng ik iets ter sprake. Ik zei net bij het begin van de show volgens mij. Dat ik het had over de achterste stoel. In de bioscoop, dat de plek is waar je moet zitten. Niet in de film, maar aan de achterkant. Ik heb dat deze week ook weer gehad. Een heel klein beetje dan. Ik was ook weer bezig met van alles en drukte. En er wordt aan mijn huis gewerkt. En toen dacht ik even op de achterste stoel zitten. Jeetje, wat ben je druk aan het maken, man. En dan kan, als je dat zo doet, dan kan er een hele kleine glimlach zelfs terechtkomen om je eigen gekkigheidjes en je eigen, ik noem dat altijd al mijn, nou, omdat ik Jan van Delden, al je Jantjes of al je Karintjes of hoe je heet, of al je ratsies, dat je denkt, oh, die staat nu op de voorgrond, even deel druk te doen. En in die verzachting is er dan ook wat meer afstand nodig. En dan gaat het ook vaak wel wat beter gewoon met dat gedrag wat je dan in die non-reactive space is. Het allereerst afstand nemen van je gedachten. Maar dan kan je nog verder gaan door helemaal in de achterste stoel zitten. Niet alleen je gedachten, maar gewoon alles te aanschouwen van, jeetje, wat ben ik druk aan het doen, hè? En die glimlach die dan verschijnt, daar zit die verzachting. En ja, goed, daar hadden we het de afgelopen keer over. En daarna gingen we dan ook gewoon echt gaan we mediteren. Dat is mooi, man. Vrienden, oh, ik heb een beetje veel zitten te praten deze show. Ik weet het, maar dat is mijn enthousiasme. Vrienden, ik denk dat ik gelijk maar ook maar eventjes gedag zeg tegen je. Ik ben er volgende week weer, hoor. If all goes well. Heb een fijn weekend. Blijf dicht bij jezelf. Zit in de achterste stoel. Zal ik dat er voortaan bij zeggen? In de bioscoop. Ja. Het is altijd druk in die bioscoop. Het is altijd helemaal vol met allemaal mensen. En allemaal je eigen. Goed, genoeg. Vrienden, heb een goed weekend. Bye, bye. Doeg. Oh, ik moet gelijk wat. Ik moet gelijk weg ook. Oh, doeg.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In een loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de Ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië en eerder overleed een renner door een aanrijding. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. The Music Garden.

Ja, normaal gesproken hoor je Common Aline, maar die draaiden we niet van de Dexys Midnight Runners. We draaiden Jackie Wilson Set aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden. Ik heet je van harte welkom. Ja. Muziek onderweg van Ike en Tina Turner, Dabello, Chumbawamba, Hannah May gaan we ook nog meedraaien. En dit is Teddy Swims, Bad Dreams.

Lekker, hè? Gaat er altijd in, hoor. Bij mij wel. I Can Tina Turner, Baby Get It On, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar pas hier daarvoor nog Teddy Swims. En Bad Dreams. En zometeen doen we weer een blues van de bovenste plank. En daar zit in de grootheid Muddy Waters. Dat je dat even meekrijgt, hè? Ja, ja. En deze dame ken je misschien ook nog wel. Ze kwam uit Canada. Ja, ze kwam er niet uit. Ze komt uit Canada. Uit Toronto. Daar is ze geboren. En ze begon op 17-jarige leeftijd al met schrijven van muziek. En dit was haar grote hit. Half jaren 80. Del Bello.

Maar ik zie het nu pas. Het zijn twee eendersvliegjes achter elkaar, hè? Chumba Wamba. Eind jaren 90 met Tap Tamping. Goeie plaats. Nooit meer iets van gehoord. En daarvoor daar nog Dal Bello uit Canada. Kwam ze vandaan. En eind jaren 80 had ze een hitje met het liedje Tango. En dat draaiden we hier op IJs. Geen playlist, maar passie. Zometeen Hannah May. Rode Draad. En dit is Jamiroquai. 7 Days in Sunny June.

Ze komt uit Emmen. Hoor je niets meer van, hè? Maar wel een prachtig liedje. Hannah May dus en Rode Draad hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En eerder brak ze door met het liedje Back to You. Dat later scoorde ze samen met Maan weer een grote hit. Blijven slapen. Dus dat je dat even meekrijgt, hè? Ja. Ze is niet heel erg groot in Nederland, maar ze maakt wel leuke plaatjes, vind ik persoonlijk, hoor. Zometeen de Beatles. Babies in Black. En je herkent ze vast nu al, hè? Dit is Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: En als Dreetje op de bak is, moet er altijd iets van de Beatles mee, hè? Dus nu ook. Dit waren de Beatles dus en Babies in Black.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En een goede bluesplaat, een suggestie voor een bluesplaat is altijd welkom. Stuur me een mailtje, andre@iceradio.nl. andre@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. In de blues van de bovenste plank. Ik had het al gezegd. Muddy Waters, Campaign and Revere. Yeah,

Ja, iedereen dacht dat het eigenlijk geschreven was voor de film, voor de animatiefilm Shrek uit 2001. Maar het kwam eigenlijk al uit in mei 1999 en het paste zo goed bij de film dat ze het gewoon hebben gebruikt. Ja, en terecht. Want het is een prachtige plaat. Smash Mouth en All Star en daarvoor nog Nothing But Thieves. Hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie en sorry. En dit is een tikkie onbekende van de Beach Boys.

Weekend en Cry For Me. Daarvoor nog de Beach Boys en Breakaway. En het volgende groepje ontstond eigenlijk begin jaren 80 uit een cabaretgroep Spitsroede. En later zijn ze popmuziek gaan maken en scoorden ze grote hits. Waaronder deze. Kadans, dit is de wind.

You too. En een beautiful day. Als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik, ja hoor. Het is een prima dag vandaag. Daarvoor nog voor You too, derde cadans. En de wind hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En het volgende liedje heet Just a Song Before I Go. En waar gaan we dan heen? We gaan naar het ANP-nieuws. Ja, daar gaan we naartoe. We gaan naar het nieuws. En daarna zijn we gewoon weer mee terug met het tweede gedeelte, hoor. Dit zijn Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat er mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden tweede en derde. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

0: en Barracuda hier op IJs. Geen playlist, maar passie. Ik moet even wat recht zetten. Voor het nieuws kondigde ik aan Crosby, Stills, Nash en Young. Maar het zijn Crosby, Stills en Nash. Young zat er niet bij. Dat je dat even meekrijgt, hè?
1: Ja.
0: Ja, we moeten het wel goed doen, hè? Hey, je luistert naar de Music Garden. Muziek onderweg van Billy Idol, Maroon 5, Duran Duran, PhD gaan we nog meedraaien. Oasis en dit is Janice Ian. Fly Too High.

Aanvankelijk werd het nummer uitgebracht in 1981. Het deed helemaal niets. En later eigenlijk, een jaar later, toen het in Nederland en België kwam, werd het een gigantisch grote hit. Want ja, de groep PhD waar we het over hebben, met Jim Diamond op liedzang, die komen uit Engeland. En daar deed het dus eigenlijk in het begin helemaal niks. En het was ook een beetje knullig allemaal. Het liep verschrikkelijk voor die man, voor Jim Diamond. In 1983 liep hij een ernstige leverontsteking op. En ja, toen moest hij kon niet meer toeren, kon niet meer optreden. En de band viel eigenlijk een beetje uit elkaar. En later had hij nog wel een grote hit met I Should Have Known Better, Jim Diamond. Maar toen was het eigenlijk voor hem afgelopen. Triest, hè? Ja, jammer. Goeie plaat, dat wel. Ice Radio met Douwe Bob. All right.

0: Offspring, Self-Esteem, daarvoor nog Duran Duran en New Moon on Monday.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En suggesties voor een bluesplaat zijn welkom, hè? Ja, stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. In de blues van de bovenste plank. John Mayle en Walter Trout. En Cold Blooded Woman.

En hij doet Capaldi en Forget Me. Daarvoor nog de blues van de bovenste plank. John Mill en Walter Trout en Cold Blooded Woman. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen Maroon 5. En dit is Billy Idol.

Radio, geen playlist, maar passie. Ga naar Instagram, ga naar Facebook, ga naar Twitter. Ga naar X, moet ik eigenlijk zeggen, tegenwoordig. Want daar kun je ons volgen. En ga naar iceradio.nl. Daar kun je zien welke DJ waar een plekje heeft. En ja, waar iedereen tevoorschijn komt. Ja. Dus je kunt ons overal volgen. Zometeen de double shot. Maar eerst Steely Dan. Do it again.

0: Double Shot.
1: Ja, ik zal eerst de vorige plaat even netjes afkondigen. Steely Dan en Do It Again. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Oké, twee platen met een bepaalde overeenkomst. Ja, de overeenkomst heb ik zelf bedacht. Deze keer, ja, ik vond het wel leuk. Het zijn twee covers van een Beatles plaat. Dat was de overeenkomst, ja. Zometeen een opname van YouTube, van LP. Ze zit in een trappenhuis en ze covert dus de hit die door George Harrison is geschreven, Something. Dus LP dus vanuit live, vanuit het trappenhuis. Maar eerst de cover van Bananarama. Dit is Help. Hey, veel plezier ermee.
0: Double shot.
2: One, two, three.
3: Wait. What's the first line again?
2: Help.
3: Oh, yeah.
2: One, two.
3: Help!
2: No, wait.
3: Sorry.
2: One, two, three, four.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken en volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. Veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alpha.

0: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij opnieuw een muzikale trip langs de mooiste albums uit de pophistorie. Met Ben Folds 5, Whatever and Ever Even heet het tweede album uit 1997. Wat uitkwam van dit gezelschap. Song for the Dumped, dat draai ik daarvan. Een van de beste break-up songs die ik ooit gehoord heb. En die Ben Folds mogen we wel rekenen tot een van de allerbeste pianisten uit de popmuziek. Tenminste, zo denk ik erover. Misschien heb jij daar een andere mening over. Dat mag, we leven in een democratische wereld. Nou ja, hoewel. En een democratisch land dan. Ja, toch? Ja. In ieder geval een fantastisch album en een fantastisch nummer. En een ander nummer dat er ook op staat, dat is Brick. Dat schijnt een grote radiohit geweest te zijn. En die gaan we denk ik ook nog wel een keer draaien in de komende weken. Welkom, welkom, welkom. Zoals ik al eerder zei, het Car Classics album alfabet. En bij de letter U vinden we een aantal unplugged albums. Die van Paul McCartney, die ga ik straks er nog even bij pakken. Maar ook natuurlijk die van Eric Clapton, dat uitkwam, dat album in 1992. En daar staat ook Tears in Heaven op. En dat is toch wel een ontroerend nummer. Hij bracht dit nummer uit vlak nadat zijn zoontje was overleden. Verschrikkelijk tragisch ongeluk. Zijn zoontje viel namelijk van het balkon. Echt afschuwelijk als je zoiets moet meemaken. En Eric Clapton vertelde ook wel in interviews dat hij er in die dagen als een zombie bij liep. Dat kan ik me inderdaad voorstellen. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat Tears in Heaven niet zozeer over zijn zoontje gaat, als wel over zijn opa die ooit overleed. In ieder geval is het een mooie, ja, hele mooie plaat. Ook mooi voor uitvaarten en dergelijke. Maar ik vind het echt een mooi nummer. Tears in Heaven, Eric Clapton.
2: Car Classics.

Ik vind het toch wel lekker hoor. Dit Young Gun Silver Fox uit Engeland. See Me Slumber kun je terugvinden op een debuutalbum uit 2015. West End Coast. Lekker zonnig, lekker vrolijk. Doet een beetje denken aan de muziek van de jaren 70. Ook wel aan Steely Dan. Dat doet het aan denken. Ik moet je zeggen dat ze vooral bekend zijn hier in Nederland. In Engeland valt het nogal tegen eigenlijk. Maar ik weet nog wel dat Kix Radio begon om deze muziek te draaien. Rob Stenders was toen het opperhoofd van Kix Radio. Heeft het ook op Radio 2 gedraaid. Met het gevolg dat dit nummer later op diezelfde zender de topsong werd. See Me Slumber. En dat is een goede keuze. En ze hebben daarna nog veel meer fijne platen gemaakt. Het lijkt wel allemaal een beetje op elkaar, maar het is toch wel lekker hoor. Ze zijn live ook erg goed. Dit is van een heel ander kaliber. Dit is namelijk Joy Division en Dishonor.

0: me.
1: Ja, lekker nummer van James Morrison. Undiscovered heet het album dat uitkwam in 2006. Ook weer 20 jaar geleden, joh. Niet te geloven. Het lijkt wel gisteren. Maar ja, dat schijnt vaker voor te komen. Als je ouder wordt, dan denk je dat bepaalde jaren kort geleden zijn. En dan is het alweer 20 jaar geleden. En ja, je kunt het je allemaal nog heel erg goed herinneren wat er allemaal gebeurde. Maar als je dan nagaat wat er dan allemaal in 20 jaar is gebeurd, dan realiseer je toch wel dat het een hele tijd is. Maar ja, dat schijnt wel vaker te gebeuren. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat. Maar James Morrison, het was een groot succes in ieder geval voor de man. We draaiden vorige week ook nog die grote hit van dat album, You Give Me Something. Hè? Goed, zometeen dan duiken we weer midden in het verhaal van War of the Worlds. The War of the Worlds van Jeff Wayne na Billy Paul. Dit staat, welk album ook alweer? Nou, daar kom ik zo op. Thanks for saving my life.

0: Ik moet zeggen dat die albums van Billy Paul best wel de moeite waard zijn. Dat geldt ook voor War of the Gods, waar dit nummer op staat. Dat album kwam uit in 1973 en dit was toen daarvan de hit. Thanks for saving my life. Je bent in Car Classics. En zometeen dan gaan we weer een blik werpen op de album Top 100. Maar eerst sla ik nog even het boek open van H.G. Wells, The War of the Worlds. En waar zijn we ook alweer gebleven? Hier ergens.
1: The steamer began to move slowly away. But on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another, striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer. Between them lay the silent, grey, ironclad Thunder Child. Slowly it moved toward shore, then with a deafening roar and whoosh of spray,

0: van Waterworld. Fantastisch neergezet door Jeff Wayne in een prachtig muzikaal document. Met allemaal beroemde zangers die er ook aan hebben meegewerkt. Waaronder ook Chris Thompson van Manfred Mann's Earth Band. Het grappige is dat de single Eve of the War in eerste instantie werd ingezongen door Justin Hayward. Maar Justin Hayward wilde niet dat zijn versie op single uitkomen. Toen heeft Chris Thompson de single versie opnieuw moeten inzingen. En eigenlijk vind ik Eve of the War met Chris Thompson beter dan die met Justin Hayward. Omdat, ik weet niet wat het is, maar Chris Thompson heeft net nog even wat meer power in die stem van hem. En Justin Hayward, natuurlijk prachtige stem, heel bijzonder ook. Maar Justin Hayward vindt dan weer beter klinken in een nummer zoals Forever Autumn. Nou, dat nummer gaan we zeker ook nog een keer draaien. En dan precies in de versie zoals je het ook hoort in War of the Worlds. Dus even kijken hoe het momenteel gesteld is met de...
1: Dit is de Album Top 100.
0: Album Top 100. Ja, sorry, Belmi. Zeg ik het toch nog een keertje dat het jingle hoort. Ik pak even de lijst erbij. In totaal zijn er behoorlijk wat nieuwe binnenkomers. 11 in totaal. De eerste vinden we op nummer 68. Kassa van Santé. Of Santé met Kassa, dat kan ook. Nee, andersom. Het is inderdaad Kassa met Santé. Lizzie McAlpine, of Lizzie McAlpine Angel, staat op nummer 60. Op 42 de Shell Tommy Recordings van David Bowie. Met allemaal oude opnamen uit zijn begintijd, zeg maar. Verder vinden we een plaat van Neil Young. De Chrome Hearts op nummer 37. Second Song heet die plaat. Anthrax met Cursum Perficio vinden we ook voor het eerst in de Album Top 100 op nummer 6.

0: Op nu 15 weken genoteerd. En 12 weken vinden we Shanna Spyro in de lijst. Vorige week op nummer 2, deze week gestegen naar de eerste plek met Visitor. Ik ga naar nummer 18. Daar staat namelijk de nieuwe plaat van Beck. En na 7 jaar is er dus weer een nieuwe album van hem verschenen. En die heet Ride Lonesome. Het is de opvolger van Hyperspace uit 2019. Het titelnummer Ride Lonesome verscheen al eerder op single. En de tweede single van deze plaat ga ik je nu laten horen. Een erg mooi nummer. In the Night van Beck. Deze week nieuw op nummer, waar stond hij ook alweer? 18.
1: Dit is de album top 100.

Een Motown-momentje, altijd lekker. En als ik die Motown-platen hoor uit de jaren 60, dan moet ik altijd wel weer denken aan die Vietnam-films. Good Morning Vietnam is daar een goed voorbeeld van natuurlijk. Maar je had ook van die series Tour of Duty. Hoorde je ook altijd van die geweldige muziek uit de jaren 60. En je had er nog zo eentje, China Beach. Dat speelde zich ook af in Vietnam tijdens de oorlog daar. En dan hoorde je ook altijd van dit soort platen. En ik herinner me trouwens aan China Beach dat er ook nog wel zo'n DJ's in voorkwamen die dan die platen draaiden. En nou ja, dit was dan ook zo'n nummer dat erin voorkwam. Het zat op het album Watch Out van Martha en de Vandellas, Jimmy Mac. Gigantisch hit in Amerika in 1967. Het album komt trouwens uit 1966. Chris Rea, What a Sign is een rustig album. Er staan veel ballads op, maar ook een paar up-tempo nummers, zoals I Can Hear Your Heartbeat. Zeker fijn nummer. Dit is een ander, een redelijk up-tempo nummer van het album, What a Sign. Dit is Let It Loose.

0: Dublin staat bij de U van Undone, album uit 2011 van The Roots. Hier te horen met Big K.R.I.T. en Dies Raw. Dat is sowieso een man die wel vaker voorkomt op de platen van The Roots. Make My is ook nog een single geweest trouwens. Er staan niet echt hits op deze plaat, maar het is wel een mooi album. Kreeg ook meer dan 4 sterren op de site van Music Meter. En dat is een van de redenen waarom deze plaat de lijst gehaald heeft. En dat komt trouwens ook door allmusic.com, waar ook dit album zeer goed werd ontvangen. Goed nummer en een goed album, dus Make My draaide daarvan, zoals ik al eerder zei. Goed, we gaan naar het icon van deze week. En dat is een plaat die we al eerder hebben gedraaid in het album Alphabet.
1: Icon.
0: Dat is namelijk Regatta, de blank van The Police. En dit nummer gaat over de eerste relatie die Sting had met een vriendin. En dat liep op de klippen. En het schijnt zo te zijn dat zij zelf moest plegen. Of het waar is, weten we niet. Maar dat zijn de geruchten. The Bad's Too Big Without You. Prachtig nummer.

opgenomen in de garage van Dave Grohl. Het album Wasting Light. Maar Foo Fighters Walk is een nummer dat uiteindelijk ook een heleboel Grammy Awards opleverde. 2 geloof ik. Voor beste rocksong onder andere. Ja, het is een goed nummer in ieder geval en ook een goed album. Ik draai er nog eentje voor je aan het einde van het eerste uur Car Classics. En dat is een opname van Funkadelic uit 1979. Veel gebruikt trouwens ook door een heleboel andere groepen. Dirty Two Underground, De La Soul, Not Just Knee Deep. Zat op Uncle Jam. Uncle Jam Wants You. Oh ja. Vladimir Poetin wil je ook trouwens. Nou, ik word weer gehackt door die Russen. Maar goed, laat maar zitten.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Singapore is met een half uur uitgesteld naar 4:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen ook een half uur later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: When the going gets tough, the tough get going.
1: Car Classics.
0: Ik heb altijd gedacht dat het alleen maar een nummer was van Billy Ocean. Maar het is ook de titel van het album van Bow Wow Wow, waar deze hit op staat. Do You Wanna Hold Me? Het is een plaat die misschien niet heel erg veel sterren gekregen heeft op de muzikale sites. Maar ik vind dit nummer zo leuk. En dat is waarschijnlijk een van de oorzaken ervan dat het album toch het album alfabet heeft gehaald. Ja, zo af en toe heeft ook mijn invloed een rol gespeeld bij de samenstelling van deze lijst. Daar ben ik eerlijk in. En dan zat ik nog een ander mooi nummer op. Dat is Man Mountain. In ieder geval een hartstikke leuke groep. Bow Wow Wow. Met een toch wel aantrekkelijke zangeres, wat ik me nog kan herinneren. En nou ja, goed. Ze hebben ook aantrekkelijke nummers gemaakt, hoor. Die gasten van Bow Wow Wow. Dus dit was in ieder geval een van de leukere. Hey, hartelijk welkom. Dit is Car Classics. We maken een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. Dat doen we in min of meer alfabetische volgorde. Niet helemaal, want ik moet wel zeggen dat de volgorde een beetje uit het oog is verloren. We hebben albums die beginnen met een U, met een V en met een W. En bij de W vinden we onder andere The Waterboys. Daar heb ik al het bekende nummer van gedraaid. Ik ga er zo meteen nog een nummer van draaien. En Yoda kun je kennen van Phantom Limp. Een geweldige band. Helaas ging die groep opeens uit elkaar. Ze hadden net succes in Nederland. En toen was het afgelopen. Dat is jammer. Het is hun solo carrière gestart. En in 2019 verscheen haar album Walk Through Fire. Ik moet zeggen dat ik de album zelf... aardig vindt, maar niet te vergelijken met wat ze met Phantom Limp heeft gemaakt. Maar dat Faraway Loop, die single ervan, vind ik nog steeds geweldig.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
2: Your way.
3: Way.

Een bijzonder debuut van de Bonner Boys. En er zouden daarna nog vele fraaiere albums volgen. Maar dit is ook een fijn album hoor, van de Bonner Boys. A Girl Called Johnny staat erop, maar ook dit openingsnummer. It Should Have Been You, geproduceerd door Rupert Heim. Car Classics wordt over een heleboel radiostations uitgezonden. En ik kan weer een nieuwe naam noemen trouwens. Retro Vibes, dat is een zender dat dit programma ook gaat uitzenden. Iedereen die naar Retro Vibes luistert, van harte welkom. Car Classics album Alphabet is al een aantal jaren aan de gang. We zijn er ooit mee begonnen in 2021. Maar goed, je maakt nu het staartje mee, maar maak je niet ongerust. Want als we dit album Alphabet hebben afgerond, dan komen er nog een heleboel leuke uitzendingen van Car Classics. En dan hebben we ook een soort van lijst. Maar nou ja, hoe dat allemaal gaat, dat hoor je later. Radio Goud van Oud moet ik ook van harte welkom heten. Veenendaal Radio, dat is ook een zender dat dit programma uitzendt. Radio Bergijk, Radio Oldies Music, Zina Classics, Wink Radio, Free Music Radio, Radio Koevoorde. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn er echt een heleboel inmiddels en dat is hartstikke leuk. In ieder geval iedereen die net kennis maakt met het radioprogramma, van harte welkom zou ik willen zeggen. Goed, eens even kijken. Waar zijn we gebleven in het Car Classics album Alphabet? Zojuist dus de Waterboys gedraaid. En vorige week dan draaide ik al een nummer van Wednesday Morning 3 AM van Simon & Garfunkel. Dit is een van de up-tempo nummers van het album You Can Tell the World. Christelijk met een hoop letters C, maar daar is niks mis mee.

You Till It Bad, zoals je het kan terugvinden op The Unforgettable Fire. Een van de populairste nummers van U2. Die ze ook regelmatig live spelen trouwens. En er is ook een hele bekende live uitvoering van dit nummer. Dat ik trouwens zelf helemaal niet ken. Ik zal het wel eens gehoord hebben, maar er is een live registratie van U2. En die live registratie wordt ook heel vaak gedraaid op de radio, heb ik begrepen. Wide Awake in America, zo heet die live opname. Op een EP is dat te vinden, geloof ik. Die hadden we nog bij de B kunnen zetten. Hoewel, het is een EP, dus... Maar ja, er staan wel meer EP's in het album Alphabet. Mooi album, The Unforgettable Fire van U2. Wat is nou het beste album dat Frank Sinatra ooit gemaakt heeft? Daar kun je over discussiëren, maar één ding weet ik wel. Watertown is een van de allerbeste platen die hij maakte in zijn carrière. Het vertelt het verhaal van een man uit een kleine Amerikaanse voorstad... genaamd Watertown, dat ligt in New York. Zijn vrouw heeft hem en hun twee zonen achtergelaten... En ze wil haar geluk beproeven in de grote stad. En op de plaat horen we dan een aantal monologen van deze eenzame man. Prachtige plaat. En het laatste nummer, dat is The Train. En dat lijkt een heel hoopvol nummer. Het begint heel erg positief. Want ja, de man heeft namelijk een brief ontvangen van zijn vrouw dat ze terugkomt. En hij wacht dan op de trein. En die trein die nadert, de spanning stijgt. En op een gegeven moment stappen mensen uit. En wat blijkt... Zijn vrouw zit niet in die trein.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics. What?

0: Ja, ja. Een man weet niet wat hij mist als er niet is, zong de dijk ooit. En dit komt op hetzelfde neer eigenlijk. What You Got van John Lennon. Een nummer dat hij schreef toen hij en Yoko Ono 18 maanden lang uit elkaar waren. Een periode die ook wel omschreven wordt als The Last Weekend. In die tijd ontstond Walls and Bridges. Mooi album trouwens van deze man. Daar staat ook Whatever Gets You Through Night op bijvoorbeeld. En ook Number 9 Dream. Ook een mooi nummer. En daarvan was dit de B-kant. Ik heb het nummer vooral gekozen omdat ik het wel lekker energiek vond. En een uptempo nummer. Ja, weet je, ik let daar altijd wel een beetje op. Hè, bij de samenstelling van dit radioprogramma. Dat we langzaam en snel wel goed met elkaar afwisselen. Dus vandaar. En zometeen ga ik weer een rustig nummer draaien uit de vinyl 33.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de vinyl 33.
0: Er zal het hollen of stilstaan in die albumlijsten. De ene keer komt er bijna niks binnen en de andere keer dan loopt het storm. Dat is nu ook bij de vinyl 33 het geval, want er zijn 9 platen nieuw als ik goed geteld heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 11, 12, 13, 14. Oh nee, ik zit nu te kijken met de album top 100. Maar de vinyl 33 zullen er inderdaad iets van 9 zijn. Te beginnen op nummer 17, Anthrax met Cursum Perficio. Op 13, Lizzie McAlpin met Angel. En op 11, Bia Badoobie met Pylon. De Shell Toby Recordings, het allemaal nummers uit de vroege periode van David Bowie, staan nu op dat album. Komt binnen op nummer 8 in de vinyl 33 en op 5 Ride Lonesome, de nieuwe plaat van Beck. Daar heb ik in het vorige uur nog wat van gedraaid. Prachtige plaat. En nummer 4, daar vinden we Roger Taylor met Violence Insane in a Beautiful World. Dan gaan we naar de top 3. Op nummer 3 vinden we Agnes Obel met The Meaning of Flowers. Op nummer 2, daar staat Miley Cyrus met haar album Bass Persuades. En op 1 de staat met de staat. Een verrassende nummer 1.

vind ik nog wel een aardig nummer van UB40. Het album heet precies zoals de band. Het is niet een debuutplaat dit. Maar dit is de plaat die uitkwam in 1988. En dit was toen een van de grote hits van die plaat. En ze hebben het zelf geschreven. Ik was helemaal ziek van die covers. Zoals je die kunt vinden op Labor of Love. Vond ik echt verschrikkelijk. Red, Red Wine en dat soort nummers. Maar dit vind ik zeker wel te pruimen. En deze plaat kreeg ook trouwens op allmusic.com. Dus daarom veel zeggen dat hij het uiteindelijk wel heeft gered. Het album Alphabet. Maar als we dan kijken wat er verder nog in staat. Bijvoorbeeld bij de letter V. Daar vinden we een prachtig album van Van Morrison. De man die veel voorkomt trouwens in deze lijst. Ook met Feed and Fleece. En er is één nummer van op single verschenen. Niet dat het een hit was, maar dat is Bulbs. En Bulbs is nou een nummer dat eigenlijk een beetje een buitenbeentje is op dit album. Want het is een vrij rustig plaat. Hij schreef de nummers tijdens een vakantie in Ierland. En dit nummer schreef hij al eerder, maar is wel op deze plaat beland. Dus het is een beetje anders dan wat er voor de rest op die plaat te vinden is. Maar ik vind het wel lekker om dit even te laten horen. Van Morrison.

0: Uit 1974, Feet and Fleas van Van Morrison. En je hoorde daarvan de single Bills. Geweldig nummer.
1: Car Classics.
0: Het is tijd om een live-opname te draaien. Een intieme live-opname mogen we wel stellen. Want het gaat hier namelijk om een van de vele unplugged cd's die is uitgekomen. Opgenomen bij MTV. En uiteindelijk dan ook op cd geperst en uitgebracht. En dit is eigenlijk de allereerste unplugged cd die er ooit is uitgekomen. Van Paul McCartney. Hij was de eerste. Het is een plaat die eigenlijk echt unplugged is opgenomen. Want ze hebben gewoon microfoons neergezet bij de instrumenten, waardoor het geluid misschien anders is dan je gewend bent. En Paul McCartney die was bang dat er allemaal bootlegs van zouden uitkomen. En daarom besloot hij dat deze opname ook maar officieel moest worden uitgebracht. En daar staat ook een nummer op van de Beatles. Meerdere nummers op van de Beatles. Vorige keer heb ik ook al een Beatle nummer gedraaid. En dat gaat nu weer gebeuren. Een van zijn persoonlijke favorieten is Here, There and Everywhere. Een nummer dat Paul McCartney ooit schreef op reactie van de prachtige God All You Know van de Beach Boys. En dit is echt wel een van zijn favorieten. En niet helemaal ten onrechte.
1: Car Classics. Life is life.

Nina Hagen. Het zat over Umbaken. Grappig, deze reggae-versie. Of gewoon dit reggae-nummer African Reggae. En ze nam dit samen op met Spliff, bekende Neue Welle Band. Hartstikke leuk om die plaat nog een keertje te draaien. Het zit er alweer bijna op, deze aflevering van Car Classics. Ik ga eruit met een track van Quincy Jones. Een nummer uit de musical Hair is dit. En een van de mooiere nummers van Hair. Walking in Space uit 1969. Zo heet het album en ook dit nummer wat ik daaruit laat horen. Spannend. Tot volgende week. Fijne week. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur twee auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese Voetbalbond. Hij liep ruim 2 weken geleden ontevreden weg bij een trainingskamp, omdat de bondscoach beloftes niet zou nakomen. De Voetbalbond doet nog onderzoek en geeft later een definitieve straf. Ronaldo zei eerder deze week dat hij begrijpt dat hij een straf krijgt. Het weer nog van Weer Online. Einde vanmiddag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is Weekend Eclectica.
6: Met het eerste uur van de plus 10.000 platen van Peters.
7: 1966. Oh,

Aan de kop van een nieuw project hoorde je de Birds met 5D, oftewel Fifth Dimension. En dat nieuwe project, dat is de plus 10.000 platen van Peters. Een virtuele bak met ruim 12.000 alfabetisch gesorteerde liedjes uit mijn eigen favoriete muziekperiode. 1965 tot en met 1984, waar ik iedere week 55 tracks uitpak. En waar de ruim 25 leden van het nieuwe Peters panel dan weer hun favoriete 15 uit kiezen. Het totaallijstje daarvan, de top 5.

0: DJ Dom op een of andere manier doet denken aan de B-52's. 10-15 Saturday Night door The Cure was het in ieder geval uit 1978. En wat je dus hebt, wanneer je alfabetisch gaat sorteren in je computer, dat dan eerst allemaal liedjes komen met een cijfer in de titel. Dit was er eentje na 5D van The Birds, The Cure. Maar daar heb ik er nog eentje van. En nog veel meer de komende uurtjes, kan ik je beloven. Hier de Bob Seger System.
1: I'm a young man, but I'm old enough to kill.

0: Dat de band heel beroemd zou worden als Bob Seger en de Silver Bullet Band hadden we in de jaren 60 al de Bob Seger System. Je hoorde 2 plus 2 equals what?
1: De kop- en schoudersnummers van deze week volgens het Peterspanel.

0: En waar de tweede single van The Cure de top 15 net niet haalde. 10:15 Saturday Night redde een ander tijdliedje het wel. 11 o'clock TikTok van U2. 1980, het jaar dat erbij hoort. 1 stekkie hoger kom je automatisch bij
1: nummer 14.
0: En dat is er eentje van Queen. Terug te vinden op A Night at the Opera. En het was destijds de B-kant van de single You're My Best Friend. Liedje geschreven en gezongen door gitarist Brian May. Hier is 39.

0: Nummer 14 in de top 15 van de allereerste plus 10.000 platen van Peters kwam van Queen, 39. 13, 12 en 11, later dit uur.
1: 3 uur lang alleen de muziek uit de beste popjaren. Volgens Henk. Terug naar
2: 1972.

0: Engelse band met onder andere Steve Marriott, die eerder in Small Faces had gezeten, en Peter Frampton, die later veel beroemder zou worden. Maar hiervoor ook nog in de band The Hurt had gezeten van onder andere From the Underworld. Track die je hoorde, 30 Days in the Hole.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: 1967.

0: Harper's Bazaar met de 59 Street Witch Song. En ik had al een mopperend Peter Spandel lid op de mail. Want die zei van ja, je moet die van Simon & Garfunkel, is veel beter. Wees niet ongerust, die komt volgende week aan bod. En misschien komt die dan wel in de top 15 terecht.
1: Tijd voor een uitstapje naar de muzikale voorgeschiedenis. Terug naar...
0: maart 1952 met Ruth Brown, 5, 10, 15 hours.

Het 5, 10, 15 hours uit 1952. Ze is ondertussen al bijna 20 jaar niet meer onder ons. Maar onder andere Bonnie Raitt was een groot fan van Aas. Ze hebben zelfs nog samen getoerd in de jaren 90. Ze was toen al redelijk op leeftijd, kan ik je wel. Nog een cijferliedje. Hier zijn Daryl Hall en John Oates.

0: Uit 1974, Daryl Hall en John Oates met 70s Scenario. En dan nu naar een album van Tom Waits dat volgens muziekkantoor het beste van het jaar was. Uit 83 van Swordfish Trombone, 16 Shells van de 30-06.
1: Na eindeloos doorspitten van muzieklijstjes is Henk gekomen tot zijn definitieve selectie van liedjes van 1965 tot en met 1984. Dit zijn de plus 10.000 platen van Peters.
2: 1983.

Tom Waits. Voor Noan zou ik er bijna achteraan zeggen. Want het is toch wel een beetje een eigenzinnig artiest. Maar dat levert af en toe pareltjes op. En vooral heel veel eclectische trekjes. En daar houdt meneer Peters van, zoals jullie weten. Dat was uit 83. Blijf ik nog eventjes in hangen. Maar ik zeg nu wel alvast dat we zo weer verder gaan met de top 15. Nummer 13, 12 en 11 onderweg. Maar eerst nog even 14. Ik bedoel... 14.

0: Vertegenwoordigers van de Neue Deutsche Welle uit Düsseldorf. Je hoorde veel Farben.
1: Ice Radio, the alternative.
2: Ice Radio.
3: Nummer 13.

Liedje van het album Diamond Dogs. 1974 kwam hij David Bowie door het Peterspanel op nummer 13 gestemd. In de top 15 van de leukste 15 liedjes uit de bak van 55 van deze week. En op 12 muziek uit Nederland.

0: is van mij.
1: Dik 40 jaar geleden ben ik hen die vrienden nog wel eens in de kroeg in Tilburg tegengekomen. In de Spoel was dat. Maar dit was gewoon de rest van het bandje er ook bij uit 81. 32 jaar, nummer 12 in de top 15. Sinds een dag of twee, zo kun je het liedje ook noemen. Maar ik hielp me natuurlijk aan de 32 jaar.
2: De ultieme doorsnee van 20 jaar popmuziek. De bepalende singles, relevante albumtracks en bijna vergeten tracks uit de jaren 65 tot en met 84.
1: Verder met de top 15.
3: Nummer 11.
4: 1966.

ingeklemd zat tussen Get Off of My Cloud en Painted Black. 19 Nervous Breakdown van de Rolling Stones op nummer 11 in de top 15. Kwam uit 66. En voor het uur dan krijg je uit die top 15 de nummers 10 tot en met 6. En verder gaan we ook nog even kijken in de muzikale voorgeschiedenis met Magic Sam uit 1958. Nu van het album Naked Child uit 79 als uurafsluiter Lee Clayton. Strange.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij 2 andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de grote prijs van Singapore. En dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de 3e pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is Weekend Eclectica. Met het tweede uur van de plus 10.000 platen van Peters.
6: 1965.

Aftrap van het tweede uurtje Weekend Eclectica van deze week met de plus 10.000 platen van Peters. Straks krijg je de nummers 10 tot en met 6 van de top 15 van deze week. Maar de aftrap was met de man die werd geboren als Leonard Borisov in Philadelphia. One Hit Wonder, 1, 2, 3 uit 1965 voor Len Barry. Dan nu een bandje uit Engeland, T-Rex.

In de allereerste plus 10.000 platen van Peters. Alleen maar liedjes met cijfers in de titel. Volgende week heb ik daar ook nog een behoorlijke voorraad van. Maar dan beginnen we ook al met gewoon de letter A. Het echte alfabet, zal ik maar zeggen. En een van de leukste vond ik deze nog wel. T-Rex, hun voorlaatste echte grote hit in Engeland was het uit 1973. 20th Century Boy. Wordt die 20th Century Boy wat groter, dan wordt het een 20th Century Man uit 1971.

0: Eind 1971 uitgekomen als single van The Kinks, 20th Century Man. Het was een track die terug te vinden was op het album Muswell Hillbillies. Dat gigantisch flopte, maar volgens de kenners was het een wereldplaat. Dus ik vond het ook een hele aardige, natuurlijk. Nou, terug naar de top 15. Met nu...
1: Nummer 10.
0: En daar vinden we Roger Waters.
2: 1984.

0: kerstgevoel van krijgen. Maar dat duurt nog een dikke 2 maanden. 2000 miles in de top 15. Samengesteld door het Peters Panel stond hij op nummer 9. The Pretenders natuurlijk uit 83. Daarvoor op nummer 10. Roger Waters uit 84 met 5:01 a.m. The pros and cons of hitchhiking.
1: Ice. Radio Station. Wij draaien nog steeds echt wat we willen.
2: Je luistert naar Weekend Eclectica met de plus 10.000 platen van Peters. 90.

0: 1865, tussen haakjes 96 degrees in the shade was het liedje dat je hoorde in de plus 10.000 platen van Peters. En de volgende, geschreven door een man die we ook kennen van liedjes als Sylvia's Mother en The Ballad of Lucy Jordan, Shel Silverstein. Dit werd vertolkt in
1: 1968
0: door Johnny Cash. 25 minutes to go.
2: Well, they're building a gallows outside my cell. And I've got 25 minutes to go. And the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go.

0: Beetje hetzelfde thema als in het liedje Capital Punishment van Sandy Coast, die bij de letter C ongetwijfeld voorbij zal gaan komen. We blijven een beetje in hetzelfde thema hangen met Chicago blues-gitarist Magic Sam.
1: Tijd voor een uitstapje naar de muzikale voorgeschiedenis. Terug naar
0: 1958.

0: Geschiedenis, dat hoort er ook bij. Ieder uur één zo'n liedje van voor 1965, maar toch ook wel minimaal vanuit 1950. Een mens moet niet gaan overdrijven natuurlijk. Magic Sam was dit in het echte leven. Samuel Jean Maggot en 21 Days in Jail. Nu nog een pareltje van eigen bodem. Ramses.
1: Het is 5 uur. 5 uur. Het feest is geweest.

0: Single van het enige album dat de band The Millennium, een sunshine popband uit Los Angeles, ooit uitbracht. Het album heette Begin en deze single die heette 5 AM. Dat is dus 5 in de ochtend en die sloot uitstekend aan op het liedje dat ervoor zat. Ramse Shaffi uit 66 met 5 uur. Nu dan een van de tracks die hoorde bij de geboorte van het genre symfonische rock. Hou je vast, hier komt King Crimson.
1: 1969.

0: 21st Century Schizoid Man terug te vinden op het album In the Court of the Kings and Crim van King Crimson. En die kwam uit in de herfst van 1969. We gaan weer verder met de top 15.
1: Ice Radio. Weet je wat het kost, man? Helemaal niks. Wij zijn Ice Radio.
2: Nummer 8.

Nummertje 8 in de top 15, de debuutsingle van de Electric Light Orchestra. Het liedje 10538 Overture. Geschreven door Jeff Lynne en Roy Wood, die toen ook nog heel eventjes in de band zat. En in feite bedoeld voor het bandje waar ze ook nog actief mee waren, The Move. The Move zou vanzelf verdwijnen. Roy Wood uiteindelijk ook uit de Electric Light Orchestra. Maar dit is dan toch een monumentje dat is gebleven uit 1971. En terug te vinden op het debuutalbum van die band. Eén stekje ook in de top 15. Daarvan gaan we naar 1982, maar eigenlijk ook naar 1999. I was dreaming.

0: De hoogste noteren uit de jaren 80 in de top 15 van deze week was deze van Prince, 1999. Ik voorspel maar alvast de bovenste 5. Volgende uur is dat sowieso alleen maar liedjes uit de jaren 70. Heb ik er nu nog eentje van en die staat op
1: nummer 6.
0: We gaan naar Deja Vu, naar Crosby, Stills, Nash & Young met het prachtige 4 & 20.

0: Oh yeah. Crosby, Stills, Nash en Young, maar natuurlijk toch vooral Steven Stills met 4 and 20. Ik heb er nog eentje gaan in dit tweede uurtje Weekend Eclectica en die komt van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Hier is 69, année érotique.
1: Gainsbourg et son Gainsbourg ont pris le ferryboat

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Seixas en dat is de jongste winnaar ooit. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace. Ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow. Nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is Weekend Eclectica. Met het derde uur van de plus 10.000 platen van Peters.
6: 1973.

laatste uurtje Weekend Eclectica van deze week. We doen de eerste uitzending van de plus 10.000 platen van Peters. Een hele lange alfabetische lijst met bijna 13.000 liedjes erin. En we beginnen dus, dat is redelijk logisch, dan als je gaat sorteren op je computer met allemaal liedjes met cijfers. 48 Crash was er eentje van tot Suzy Quatro. En dit is de volgende. $1,000 Wedding. Graham Parsons terug naar 1974.

0: Parsons begon zijn carrière bij de Byrds. Daarna zat hij in de Flying Burrito Brothers. En hij trok ook nog een tijdje op met de Rolling Stones. Maar in 1973 overleed hij al. Dit was van zijn postume plaat Grievous Angel, $1,000 Wedding.
1: Dit zijn de plus 10.000 platen van Peters. De meest eclectische jukebox van je internetradio. Well, in

0: Voorgaande uren hadden we ook al wat jaartallen. 1999 Prince. En in de top 15 bijvoorbeeld ook David Bowie met 1984. En dit was er eentje van Nielsen uit 1967. 1941. En laat Nielsen nou heel goed bevriend zijn geweest met de man die we nu aan gaan kondigen. In de top 15, John Lennon.
1: Nummer 5. 1974.

0: Now whatever gets you through the night. Een liedje dat we denk ik in 2031 of zo wel een keer voorbij zullen horen komen in de plus 10.000 platen van Peters. Was dit de tweede single van het album Walls and Bridges? John Lennon uit 1974 met Number 9 Dream.
1: Nummer 4.

0: Eerste kennismaking voor mij destijds. Ik was 16 met de Tom Robinson Band 2468 Motorway. Zo, weer eventjes uit die top 15 stappen met Garage Rock uit Canada. Het bandje The Haunted.
1: Ice Radio. Ice. 1966.

0: Adventures met 00711. En niet alleen vanwege de titel voel ik een linkje opkomen naar James Bond.
1: Tijd voor een uitstapje naar de muzikale voorgeschiedenis. Terug naar
2: 1963.

Weer een stukje muzikale voorgeschiedenis in Weekend Eclectica. De John Barry 7 en Orchestra uit 1963 met 007. Hoorde natuurlijk bij de James.

0: The Aces uit 1967 met 007 Shantytown.
1: Now for something completely different.
2: Laat je verrassen.
3: In Henk's eclectische muziekuniversum.
2: Elk weekend 3 uur lang. De plus 10.000 platen van Peters.

Over een jaartje of zeven, dan komen bandjes als de Sex Pistols opzetten. Maar dit zijn eigenlijk toch wel de godleggers van de punk. Hoewel, de garage rock aan het begin van dit blokje, dat liedje van The Haunted, dat hoort er in zekere zin ook wel een beetje bij natuurlijk. Hè. De Stooges waren het in ieder geval met natuurlijk ook Iggy Pop in de gelederen. En het liedje 1969. Ik heb nog een nummer liedje voor je. Bob Dylan.

0: drums van Bob Dylan, in ieder geval zelf alle tijden uit 66, Bland on Bland. Je hoorde Four Time Around.
1: Geen playlist, maar passie. Ice. Ice. Ice
2: Radio. En dit zijn, volgens het Peterspanel, de beste drie van deze week.
0: Maar eerst even de bands opnoemen die het in ieder geval niet redden vandaag. In de eerste editie van de Plus 10.000 platen van Peters. Vanaf nummer 15, U2, Queen, David Bowie, Doe Maar, The Rolling Stones, Roger Waters, Pretenders, Electric Light Orchestra, Prince, Crosby, Stills, Nash & Young, en dit uur John Lennon met Number 9 Dream en de Tom Robinson Band met 2468 Motorway. De aftrap van de top 3. Dat is een hele mooie. Van Paul Simon.
1: Nummer 3.

60 Ways to Leave Your Lover van Paul Simon komt als single uit in december 1975. En in februari van het jaar erop in 76, 3 weken bovenaan in Amerika in de Billboard Hot 100. En bij ons staat hij dus op 3 in de top 15. Op nummer 2, de enige echte originele Sandy. The 4th of July, as we park at Bruce.

0: was van Bruce Springsteen en degene die Sandy leuker vinden, die van de Hoodies dus. Nou, een jaartje of 3-4 geduld, dan komt hij vanzelf ook een keertje voorbij in de stemlijst. We hebben er nog eentje over. Bij een kwart van de Peters panel leden stond hij bovenaan zo'n beetje. Chicago.
1: Nummer 1. 1970.

In de nazomer van 1970, top 5 in Amerika, maar bij ons helemaal bovenaan. Chicago en 25, or 6 to 4. En ook nog eens met vlag en wimpel. Ik heb er nog eentje voor je vandaag, die komt van de Jimi Hendrix Experience. Wel een beetje een ingekorte versie van 1983, A Merman I Should Turn To Be. De lange versie die ga je krijgen in de aparte Peterkast met kliekjes van deze plus 10.000 platen van Peters. Ik hoop dat je genoten hebt. Volgende week, dan ben ik er dus gewoon weer.

0: Oh ja, waar kun je die kliekjespeetkast vinden? Nou, dat is op Hear This, als in hoor dit, wat dan op zijn Engels. En dan gewoon mijn naam er ook bij googelen. Henk Peters, komt het allemaal goed. Tot de volgende week maar weer.
1: Weekend Eclectica. Dat was
2: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu.
7: Sander Smalen.

is een beetje alsof ik het erom doe. Maar ik heb wel weer een thema gevonden voor deze uitzending. En dat thema dat is metamorfose. Beentjes die veranderen. Want oh, wat is deze band toch enorm omgedraaid. De Bee Gees en Nights on Broadway. Welkom! Het is Smalens Verveerd dat de klok slaat tot een uurtje of... nou, wat zullen we doen vandaag? 9 ben ik bij je. En ja, ik heb ontzettend veel zin om weer fijne liedjes voor je te gaan draaien. Henk Peters, nog veel dank voor Weekend Eclectica Nieuwe Stijl. Het is even wennen, maar ik moet je zeggen, ik kan er wel aan wennen. Zo'n volle platenkast. En ik kan je zeggen, nou, die platenkast van mij die is ook aardig vol. En heeft er hele andere fijne pareltjes die ik op je los ga laten. En... ja, hoe was jouw week eigenlijk? Was het een beetje te doen allemaal? Ja, mijn week zat vol met treinen-ellende. Zeker de laatste 2 dagen. Wat ervoor gezorgd heeft dat ik toch een dag 2-3 uur langer heb moeten wachten door treinen-gedoe. Voordeeltje, ik heb weer veel meer muziek kunnen uitzoeken voor je. Dus ik heb echt veel muziek. En dit liedje, het doet mij denken aan ja, de eerste aanraking van mij met dit prachtige medium. Een van de eerste aanrakingen. Ik was bij de McDonald's. Ja, echt waar. En dan kreeg je toen nog bij je Happy Meal een radiootje. Met van die plastic goedkope flutoordopjes. En dit was een van de eerste nummers die ik daaruit hoorde.

Ja, hier hoor je hem wel. De enige echte, wil ik eigenlijk zeggen. Want er staat een versie op Spotify. Ja, dat vind ik echt. Ik vind het echt een verschrikkelijk. Alsof je. Ja, die fastfoodketen die ik eerder noemde. Alsof je die binnenloopt en zegt. Ja, doe mij maar een Make My Life Beautiful. En dan krijg je dat. Waarvan je eigenlijk al wist dat het gewoon niet was. Ja, dat is een beetje wat het is. Maar goed, Alex Harvey, hij kan het wel. En heeft het ook prachtig vertolkt als je mij vraagt. Je bent bij Smalen Serveert. Een volle show. We gaan zo meteen ook wat nieuwe dingetjes draaien. Zometeen ook nog de icebreaker. En zometeen in het volgende uurtje ga ik bellen met... Ja, dat geloof je nooit. Ik wist het eigenlijk... begin deze week kon ik het ook nog niet vermoeden. Dat ik met een Vaticaankenner zou gaan praten. En ik ga over muziek praten. Maar wees gerust, het worden geen psalmen en gezangen.

0: De Dijk. Ze braken door in 1953. En ik kan het niet alleen. Even een rustpuntje. Want we gaan zo meteen even verplaatsen voor de coverbak. En daar heb ik de vorige keer van alles over verteld. Ga ik zo meteen nog een keertje doen. Want ik kan me best wel voorstellen dat je voor de eerste keer luistert naar dit programma. En wat dat betreft van harte welkom. En ook als je er vorige week bij was en nu denkt van nou, dat vond ik zo leuk. Ik wil nog een keertje. Heel fijn dat je er bent. En wie er ook is, ja, ik dacht van ja, soms moet je de kandidaten ook niet heel ver van huis zoeken. Want ja, als er dan toch iemand even in je studio een hapje blijft eten. Ja, dan zou ik zeggen hallo Tatjana.
1: Hi Sander.
0: Hallo. Hey, je was vandaag op een festival, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat was je aan het doen?
1: Ik was hier in Nijmegen in de Tiemeloods. En dat was onderdeel van het Toen Festival.
0: Dat was toen, mensen, ja.
1: Ja, precies dat. Het gaat ook over de geschiedenis van Nijmegen en ook allerlei andere dingen. Er werden door de hele binnenstad heen verschillende activiteiten georganiseerd. Ja. Zo is er vanavond ook weer een bierproeverij en ik weet het allemaal niet.
0: Waarom ben je daar niet dan?
1: Ja, ik...
0: Maar je hebt allerlei geuren en zo beleefd, begrijp ik?
1: Klopt, er was een presentatie over geur en geschiedenis. Geur als erfgoed, zeg maar.
0: Oh ja, ja.
1: En ik heb zelf ook een presentatie gegeven over beleving van geur en soort zaken. Dus het was heel interessant om eens te horen. En ze hadden ook allerlei dingen meegenomen, allerlei kruiden en samples.
0: Wat vind jij van de geur van een parkeergarage?
1: Ja, ik zou er nou niet heel lang in rond blijven hangen, denk ik.
0: Nee, ja, goed, dat zullen we ook niet doen. We zijn begonnen aan de coverbak. Het idee, je krijgt allerlei covers van een liedje te horen. En ja, aan jou om de keuze te maken van welke van die covers gaan we helemaal draaien.
1: Ja, en je mag niet terug, hè?
0: Je mag niet terug. Nee, we gaan zo meteen een coverbak opentrekken. En heb je al enig idee, ik bedoel, heb je het bedje al even gehoord wat we voor een liedje...
1: Ja, ik denk dat ik het...
0: Wat gaat het worden?
1: Wel weet.
0: Ja, wat gaat het worden?
1: Sloot John B.
0: Ja, zeker, zeker. Nee, de eerste auto komt hier al voor gereden.
1: Wie is het?
0: Wie is wat?
1: Wie zit er in de auto?
0: Ja, dat moet je maar even horen. Kijk hoor. We came on the sloop John
1: B. My grandfather and me. Oh, wat een swingende.
0: Ja, toch?
1: Swingende versie.
0: Nou ja, en je kan dus nu voor deze versie gaan. We kunnen hem ook dichtgooien.
1: Ja, dat is dan weer het ding dat je niet terug kan, hè? Laten we toch maar even dichtgooien.
0: Oké, hop, gooi hem dicht. En dan laat ik de volgende maar eventjes voorrijden. Nou, ik trek hem open. Oh mijn god. Ik mag mijn mening niet geven, vind ik heel lastig.
1: Nee, merk ik. Oh nee, mijn hemel, wat is dit?
0: Mocht je net inschakelen, je luistert naar de coverbak. En dit is dus een versie van Sloop John B.
1: Is dit?
0: Ja.
1: Doe maar even dit. Ach,
0: dank je.
1: Er mag er nog drie, hè?
0: Oh ja, je mag er. Je mag er ik ben er nog een beetje aan het fine-tunen, merk ik. Nou, wat hebben we hier weer?
2: Neem nou zo'n wekker van een oude kapitein.
1: Het is, ah, god, alweer in Nederland.
0: Het is plentoot. Oh, sorry, ik heb wel dichtgegooid. Ik hoop maar dat je dat oké vindt.
1: Ja, maar wat was dit? Nou ja, dan moet ik nog een keer verder induiken.
0: Dit waren Frank en Mirella.
1: Oh mijn god.
0: Ja, nou ja, wat hebben we hier dan weer?
1: Wat is dit?
0: Het is de Plopsaland versie, denk ik.
1: Ja! Ergens heb ik nu spijt dat ik die eerste niet heb gekozen. Die was dan...
0: Ja, je kan niet meer terug. Nee. Maar wat, wordt dit het of ga je toch voor nummer 5?
1: Nou, ik wil toch eens een risico nemen. Ik ga toch eens voor nummer 5.
0: Hoe zou je dat nou doen?
1: Okay. Ja?
0: Ja.
1: Wel als jij zo doet.
0: Nou, goed. We moeten nog heel even wachten. Hij komt nog voorrijden. Ja, dit is ook een luxe auto, hoor. We
1: sailed on the ship. Oh, god. My
0: grandfather and me. Ja, en dit is nog...
1: Het is een beetje in het kader van nummer 1. Maar we weten een ander ritme.
0: Dit is je contantje. Gaan we dit doen?
1: Ja, dit gaan we doen.
0: Dit gaan we doen. Kijk, en dan hoor je dus dat het een traditional is. Hè. Het is al een paar honderd jaar oud.
1: En dan zie je toch dat het soms loont om te wachten.
0: Ja, Johnny Cash, I Wanna Go Home. Thanks voor het meedoen.
1: Graag gedaan.

0: en zijn versie van dit prachtige liedje. En ik kreeg net een appje binnen van iemand die zei, maar waarom draai je de Cornelis Vreeswijk versie niet? Waarom zit die niet in de coverbak? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ik was die helemaal vergeten. Ook omdat hij een hele andere titel heeft. Het is een reclameplaatje. Even een kort stukje.
1: Maken een toorlijntrip.
0: Toorlijn, ja. Dat...
1: Waar varen we dan wel heen? Zeg eens waarheen. Kijk eens een fjord.
0: Kijk eens een fjord. Nou, dan weet je dat het een zweet is. Ja, toch? Ik ben bij Smalen Serveert. Fijne liedjes. Tot een uurtje of negen. Hier op de coolste van Nederland. Huis Radio. Dit is Gilbert O'Sullivan.

icebreaker van de afgelopen week, moet ik zeggen. Want morgen, / overmorgen, dan komt er een nieuwe. En die hoor je dan de hele week voorbij komen in de non-stop. En een aantal DJ's nemen hem hier ook mee op de zender. En ja, ik ben er daar eentje van. En daar ben ik best wel trots op. Eigenlijk vind ik leuk. Je bent bij Smalen Serveert. En ik wil je graag voorstellen aan een liedje dat nog niet op Spotify staat. Nog niet te koop is in de lokale platenhandelaar. Bij de lokale platenhandelaar, moet ik zeggen. Voor zover die nog bestaan. En eigenlijk, ja, het is al wel te vinden, maar je moet even goed zoeken. En ik zag het vorige week voor mijn eerste show begon, zag ik hem voorbij komen. En toen dacht ik nog, ja, maar dit is mooi, maar het is kleinkunst. Dat moet je niet draaien op zaterdagavond. Er zitten mensen helemaal niet op te wachten, bla bla bla bla. En toen hoorde ik het nog een keer voorbij komen. Dacht ik, ja, maar het is zo ontzettend mooi.

Cover. Het origineel is van Herman van Veen, die het eerst in het Zuid-Afrikaans opnam en daarna pas in het Nederlands. En het is wonderschoon, ik kan het niet anders zeggen. Het staat alleen maar op Facebook en nu dus, ik denk maar zo eens voor het eerst op de radio. En ja, ik ga hem gewoon erop vlammen. Elke trein wil naar Parijs.

0: Harmonieën zoals ze dat alleen in de jaren 60 en 70 konden. En nu stiekem nog wel eens een beetje naapen. Mooi! Firefalls en Cinderella op de IJsjesradio. En dit is dan weer hartstikke brandje nieuw. Cat Burns en Is It That Deep in Smalen Serveert.
1: I think

Ja, wel eens als je zo'n winkel binnenkomt lopen, zo'n pianowinkel, dat dan mensen gelijk de Vlooienmars gaan spelen op zo'n piano. Of Nothing Else Matters op gitaar. Er zijn zelfs gitaarwinkels waar je geen waar je gewoon meer zou moeten betalen voor je gitaar. In ieder geval geen korting krijgt als je in het begin van Nothing Else Matters speelt. En dat heb ik met piano's ook. Als je gebruikt die muziekinstrumenten nou eens gewoon waar ze voor bedoeld zijn. En ik ga in het volgende uur praten over een plaat waar een flinke stofdoek vanaf gehaald is. Dat doe ik in het volgende uur. En zometeen gooien we Twente en Drenthe ook nog eens eventjes bij elkaar. Eerst de Turtles.

Girls en Happy Together. En ik dacht als jochie van een jaar of vijf altijd, dat liedje is nieuw. Want het werd zoveel gedraaid toen op de radio. En ik kreeg best wel lange afstand in de auto. Toen hoorde ik dat veel. Ja, ik was de laatste weken best wel een beetje tussen allerlei... hoe zeg je dat? Mijn hoofd ging tussen allerlei emoties heen en weer. Ook omdat er best wel veel gaande is op deze aardkloot. Zowel in het grote wereldleed als ook dichterbij, helaas. En ja, toen dacht ik aan dit liedje. En ik vond het zo bijzonder om hem weer tegen te komen. En toen dacht ik, ja, ik ga lekker de studioversie draaien. Daniel Lohuis dacht, ik ga een plaat maken met Herman Finkers. Of was het nou net andersom. In ieder geval is de plaat van Herman Finkers. Ja, ontzettend bijzonder liedje van het album Liever dan Geluk. Gedachtenkwel.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. Die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Orkaan Azayas heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: Sander Smalen.

echt fijn om weer radio te maken. Want het is toch lekker om gewoon hier achter knopjes te zitten en plaatjes in te starten. En dan te denken dat jij die dan gaat horen, vind ik heel erg tof. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat als ik dit dan had ingestart, dat er ook wat vuurwerk en dat soort dingen los zou barsten. Maar dat gebeurt dan weer niet. Dat is dan wel niet jammer. Zo, het is even na achter en we zitten aan het begin van deel 2 van Smalen Serveert. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Zometeen gaan we een plaat afstoffen. En dat doen we met iemand die alles weet van het Vaticaan. En dat doet hij al jaren. Hij presenteert er tv-programma's over. Hij schrijft er boeken over. Doet daar van alles en nog wat mee. En ik had hem eigenlijk niet zo goed met deze band geassocieerd. Aan de andere kant, ik wist het wel. Want zijn naam kwam wel eens vaker in de fanclubs voorbij. Dus zometeen. Verder ook nog Smalen Serveert live. We hebben nog een live orkest of een band hier uitgenodigd. En dat ga je zo meteen horen. En dat heeft alles te maken met... En nee, nu alsjeblieft niet wegzeppen. Vader Abraham. Goed, ik beloof je, het wordt leuk. Ik beloof het. Goed, voor de rest heel veel fijne liedjes. Nieuwe muziek, oude muziek en alles wat daartussenin zit. We gaan allerlei windstreken af. Tot 9 uur ben je in ieder geval welkom bij Smalen Serveert. En ja, vanochtend was ik een beetje aan het vreemd gaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik was namelijk in Hilversum. Ik zit af en toe bij FM op 5, programma van Felix Murders. Het is ontzettend leuk om daarbij te zijn. Want ja, dan leer je ontzettend veel over radio. Maar je leert ook heel veel nieuwe muziek kennen. Waaronder deze.

0: 2 minuten 48, schoon aan de haak. Lotte Walda en Dandelion, hartstikke nieuw, kwam gisteren uit. En ik dacht, die ga ik meenemen in dit fijne programma. Het is tijd voor Smalen Serveert Live. Iedere zaterdag dan wil ik ook een live track op de bak vlammen. En ja, ik zat nu te denken... ik heb inmiddels wel een aardige lijst van liedjes van. Ik denk, nou, die wil ik nog eens een keertje op je loslaten. En dit is er zo eentje. Wat zou er gebeuren als je een kroeghit uit de jaren 70... als je die meeneemt naar Ierland, wat gebeurt er dan? Nou, en als je dan kijkt naar wat zijn er dan kroeghits, waar zou je het dan over kunnen hebben? Vader Abraham, ja, zijn grootste hit. Hij is vertaald. Ja, en dan kan ik er toch in één keer een stuk beter naar luisteren.
1: This next song we're going to do for you. We were, you heard Eddie talk about Holland there a while ago. We only came back there a couple of weeks ago. But we were over in Holland about 19 years ago, 20 years ago. And we were starting the tour over there. And we got a phone call from a fella called Vader Abraham. Asking us, would you like to do a TV show down the road before we start the tour? We said, we'd love to. And off we went and we met this gentleman. And he said, where's the rest of the guys? I said, they're over in the pub, Father, having a few drinks. Anyway, we found out later on he wasn't a priest at all, because we were getting our V's mixed up with our F's. And when we found out he wasn't a priest, there was more F's than V's, and I can tell you that now. But we went on the TV show and we sang the song with him, and we fell in love with the song, and we brought it back home. We translated the words of it into English from Hollish Dutch. Anyhow, this song is called The Red Rose Cafe. Here.

Tanita Tikaram en A Good Tradition of Love and Hate. En dat alles in smalen serveert. Een heel fijn programma als je mij vraagt. Want ik maak het lekker zelf. Zometeen ga ik Boys draaien met Give Up Your Guns. Dus als je daar behoefte aan hebt, dan zou ik zeggen, blijf nog even lekker bij de speaker waarin je zit. En dan komt hij zometeen je radio ingevlogen. En daarna ga ik praten met iemand over een prachtige plaat. Die eigenlijk nieuw leven heeft gekregen. Die ook in de oren van nu gewoon goed blijft klinken. Dat allemaal. Zometeen.

0: Er zijn veel uitvoeringen van dit nummer, maar dit is hem toch voor mij hoor. Boys en Give Up Your Guns. Waar was jij op 8 mei vorig jaar? Ik weet het nog wel. Ik zat met wat collega's lekker buiten. Het was fantastisch weer. En op alle telefoonschermpjes die om mij heen waren, hoorde ik dit.
1: Er is een nieuwe paus, kardinaal Prevost. En hij noemt zich paus Leo XIV. We gaan meteen naar Rome, naar collega Stijn Vens.
2: We zijn allemaal enorm verrast hier. We dachten, het is een kort conclave. Misschien is het dan toch de kardinaal staatssecretaris onder Franciscus Pietro Parolin. Maar een Amerikaan. En ook de mensen hier op het plein waren enorm verrast.
0: Ja, en je denkt, ik luister toch naar een muziekprogramma. Waarom gaan we het nu over de paus hebben? En ga je met een kenner van het kardinaal in gesprek, Sander? Nou ja, Stijn Vens, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, je bent eindredacteur levensbeschouwing bij KRO-NCRV. Als er iets over de paus te melden valt, dan word jij door Half Hilversum gebeld. Maar er is iets waar ze jou ook voor zouden mogen bellen, volgens mij. En waar je eigenlijk nooit over praat op de radio. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. En dat zijn de Beatles. Waarom de Beatles?
3: Ja, waarom niet? Ik moet zeggen, het is, je kunt me daar echt dag en nacht over bellen. Mm-hmm. Kijk, de Beatles, dat is gewoon een integraal deel van mijn leven. Het zit in mijn bloed. In 1977 kocht ik als 11-jarige jongen het singeltje Mulligan's Kintyre bij Radio Peters in de Haltestraat in Zandvoort.
0: Yeah.
3: En sindsdien ben ik verkocht en zijn de Beatles eigenlijk de soundtrack van mijn leven. We hebben een verloren WK-finale meegemaakt. De dood van mijn ouders, mijn echtscheiding, mijn nieuwe liefde. Ze zijn er altijd. En muziek, heb ik ooit eens gelezen, maakt emoties zuiver. En er is geen band die dat zo goed voor mij doet dan de Beatles.
0: Ja, dus er zijn ook momenten dat je dan, er gebeurt iets en jouw eerste reactie is er maar gelijk de al de niet virtuele platenkast induiken. En dan weet je ook precies welk nummer van de Beatles daar dan bij past.
3: Nou nee, dat niet. Maar ik zet gewoon wat op. McCartney of Beatles. En dan, dan wordt het leven weer draaglijk. Je zou kunnen zeggen dat ze mij optillen. Mm-hmm. Als ik het moeilijk heb. En mij nog vrolijker maken als ik gelukkig ben. En ik zeg wel eens, maar het is heel raar, over Paul McCartney. Hij kent mij als geen ander.
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk niet zo. Want hij kent mij niet. Ik weet veel meer over zijn leven dan hij zelf. En dus er is geen persoonlijke band. Maar het lijkt wel alsof hij elk nummer voor mij geschreven heeft.
0: Hey, we gaan zo meteen eens even naar die plaat kijken. Want er is een nieuwe variant, een nieuwe versie, een nieuwe mix uitgekomen. Wil ik zo meteen alles met je over bespreken. Laten we eerst maar eens een plaat draaien van die nieuwe mix. I'm Looking Through You. Heb je daar iets specifieks mee? Iets wat je zegt, nou, die herinnering kleeft daar voor mij aan?
3: Nou, er kleeft niet direct een herinnering aan. Maar wel dat het gewoon een geweldig nummer is. En McCartney zingt het fabeltastisch. I'm looking

0: Ook weer zo'n geweldenaar op de radio.
1: Bob Dylan en On a Night Like This. En On a Night Like This ben ik in gesprek met Stijn Fens. En die ken je misschien wel van tv, want altijd als er iets rondom de paus te melden valt, ja, dan wordt hij opgeroepen door Hilversum van, joh, we gaan eventjes met je schakelen, kan je naar Rome gaan vliegen? Of hij zit ook in de Pauscast bijvoorbeeld, dan kan je hem ook elke week beluisteren. En ja, ik wilde hem wel eens even horen over zijn andere liefde, namelijk de Beatles. Want er is een nieuw album uit, of ja, een oud album, oude wijnen, nieuwe zakken zou je bijna kunnen zeggen. Want Rubber Soul is geremasterd, opnieuw gemixt met behulp van een stukje AI en allerlei andere technologieën. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar ja, hoe klinkt die plaat dan nu in die nieuwe mix? Laten we er even naar luisteren.

0: moet je heel erg inhouden om niet mee te doen eigenlijk. Ja. Fantastisch. Dus, vond ik een beetje als heiligschennis om al die fragmenten zo achter elkaar te zetten. Maar het is toch, het is een plaat, hè?
1: Het is ongelooflijk. Kijk, en als je beseft, hè, Help, de album hiervoor, was augustus 1965. Dit is 6 maanden later.
0: Ja, ja, ja.
1: En de sprong vooruit tussen Help en Rubber Soul is ongelooflijk.
0: Ja, want wat markeert die sprong voor jou? Wat zijn nou dingen dat je zegt van nou, dit kan je aanwijzen, dit heeft daarmee te maken?
1: Nou, Help is een beetje, vind ik een beetje een moeilijk album in de zin dat het een beetje lusteloos is. We hebben vulletjes nodig, zoals Dizzy Miss Lizzy. De teksten zijn toch nog heel veel liefdesliedjes. En Rubber Soul is echt een stap vooruit. Dat heeft misschien ook te maken met een klein plantje dat je lekker kunt roken.
0: Mm-hmm.
1: Had ook inmiddels een intrede gedaan. En de sitar ook.
0: Ja, laten we dan eens over die sitar, laten we daar eens naar gaan kijken. Want dan hebben we het over Norwegian Wood. This Bird Has Flown als bijtitel. En jij zei ja, ik wil dan graag de second version take 2 hebben. Waarom de second version take 2?
1: Nou ja, dat is het aardige van deze uitgave. Dat je hoort hoe ze eigenlijk in de studio bezig zijn. Je hoort ze praten.
0: Ja.
1: En er zijn ook een paar nummers bij. Dat zijn maar één of twee takes die niet zoveel verschillen van de uiteindelijke versie. Of het is de instrumentale backing. Maar deze versie is heel anders. En je ziet dus dat ze zoeken. Daar

0: eigenlijk. Dit zijn röntgenfoto's van de Beatles-nummers.
1: Ja, ja. Ik vind ook de vocal take die er zo meteen komt een paar seconden. Het is ook wel dat je echt hoort van... Ja, het is een eerdere versie.
0: Ja, heeft niet zo'n zin, hè? Nog.
1: Nee. Alsof je weet van... Ja, maar dit gaan we toch niet gebruiken. Dat is toch ook wel heel bijzonder.
0: Als een soort guide vocal.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is heel mooi om zo toch een kijkje in die Beatle-keuken te kijken. En dan kwam jij ook met Little Girl aan. John's demo staat daar dan weer bij. Dat waar de pers overheen stuiterde van... Hey, we hebben een nieuw Beatle-liedje. Eerst even een stukje laten horen.
0: Ja, doe maar.
2: Little girl, I've come to say that this has been a lovely day. I love you.
1: Ja, tape die... 60 jaar onaangeroerd ergens heeft gelegen, volgens mij. Hè?
0: Ja, ergens in een la achterin.
1: Ja.
0: Kijk, op een gegeven moment denk je, ze hebben alle kasten wel bij EMI in Londen gehad. Ze hebben alle laadjes opengetrokken. Maar ja, dat is het leuke. Af en toe komt er toch nog iets tevoorschijn. Het is net archeologie, zoals in Rome altijd nog, als ze gaan graven, toch weer iets nieuws vinden, waarvan ze niet wisten dat het er was. Ja, dit is dus ook archeologie dit.
1: Ja.
0: Het is, dat Little Girl is nou niet het beste nummer van Lennon, integendeel. Maar het is toch weer leuk. Er is dus nog wat.
1: Maar je hebt wel zoiets van, ja, het is leuk om het een keertje te horen, maar ik zet het niet elke dag bij het ontbijt even aan.
0: Nee, ik vrees dat ik het nooit meer ga draaien.
1: Ja, we gaan The Word draaien. Zijn er nog dingen die je daarover wil zeggen voordat we hem gaan doen?
0: The Word is een van mijn favoriete nummers van The Rubber Soul. Ook omdat het door Lennon en McCartney samen gezongen wordt, grotendeels. En het mooie van die mixen van Giles Martin is dat het laag beter te horen is. En dus ook de bas. En luister gewoon even naar dit nummer en probeer die bas er even uit te filteren. En je dag is goed.

Muziek van Ace en Haarlem. Als je zou vragen hoe lang is de volgende man bezig al met het maken van muziek, dan zou hij zelf zeggen 50 jaar. En ja, ik ben wel geneigd om het daar ergens mee eens te zijn. Aan de andere kant is het ook maar zo dat hij, 50 jaar, ik vind het een beetje ingewikkeld, want hij tikt nog niet eens de 30 aan. Ik bedoel, pas sinds de jaren 90 maakt hij platen. However, hij gaat binnenkort zijn 50 jaar jubileum vieren. Om precies te zijn volgende week in Antwerpen. Er zijn nog kaartjes, dus als je de trein pakt, dan zou het maar zo eens kunnen dat je daar dan gewoon in die zaal zit. En ja, hem ziet allerlei gasten en dat soort dingen. En ook dit liedje, Laat haar gaan.

Miles Kane op de radio. En First of My Kind. Brengt het om heel precies te zijn. Op 20 uur en 56 minuten. Tijd om bijna afscheid van je te gaan nemen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Dat vloog voorbij die 2 uur. Dat is echt ongelooflijk hoe snel dat gaat, joh. Dat is bizar. Hey, fijn dat je erbij was. En over een weekje ben ik er gewoon weer. Dan geef ik om 7 uur acte de présence naar Henk Peters. Die dan verder gaat in zijn alfabet. Je weet wel, dat gaat van A tot Z. Of eigenlijk van de nummers. Want daar zit hij nou nog middenin. Ik geloof dat hij daar de komende maand nog wel een beetje in blijft hangen. Maar wel hele fijne en mooie liedjes. Ik gok maar zo is dat deze er niet in staat. Maar die hoor je dan weer bij mij. En dat vind ik dan ook weer leuk. Marble Breaks, Air Bubble. Oftewel de Engelse vertaling van Marmorstein, de IJzerbricht.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. En dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0 en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen, maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta en Fortuna Sittard Twente is nog bezig. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien, het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

maar passie.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien, het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
1: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.